0: de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagersverzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden, de andere zo'n 7.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat zijn zaden van de betelpalm. Het zuigen op de noten geeft een stimulerend effect en gebeurt nog altijd in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Universe. Let's

FM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar 1 rijstrook open. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt, komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat geeft een stimulerend effect. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: groene hart van je radio. Stem af en zet hem klep.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt van Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn eigen programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen live op YouTube te zien zijn. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

FM.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OWAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Meer details zijn nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

FM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: lokale omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

www.nieuwsuitderegio.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regio nieuws. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is weer opengesteld voor het verkeer. Woensdagavond werd de rijbaan richting Utrecht weer beschikbaar gesteld. In de richting van Zwolle werd nog gewerkt aan het verwijderen van de verkeersmaatregelen. De brug werd maandag uit voorzorg afgesloten nadat bij een inspectie was vastgesteld dat zand en grind rond de brugpijlers waren weggespoeld. Daardoor kon Rijkswaterstaat de veiligheid van de constructie niet langer garanderen. De gemeente Harderwijk organiseert donderdag 15 oktober een oefening met een noodsteunpunt bij de brandweerkazerne aan de Malteserlaan. Die oefening duurt van 4 uur 's middags tot 8 uur 's avonds en simuleert een noodsituatie. Voor de oefening zoekt de gemeente inwoners die willen helpen als medewerker van het noodsteunpunt. Ook kunnen inwoners deelnemen als bezoeker en tijdens de oefening kort de rol van een bezorgde inwoner spelen. Met de oefening wordt de werking van een noodsteunpunt in de praktijk getest. Inwoners die willen deelnemen kunnen zich vooraf aanmelden bij de gemeente Harderwijk. En tot slot, Progressief Ermelo, de VVD en de SGP willen een onafhankelijk onderzoek naar de totstandkoming en informatievoorziening rond anterieure overeenkomsten van de gemeente Ermelo. Aanleiding zijn aanwijzingen dat overeenkomsten in sommige dossiers mogelijk pas zijn ondertekend nadat de gemeenteraad een besluit had genomen en dat de raad daarbij niet altijd over volledige of juiste informatie beschikte. Progressief Ermelo onderzoekt de kwestie sinds het voorjaar. De partij deed dat aanvankelijk buiten de publiciteit nadat inwoners en andere betrokkenen signalen hadden afgegeven over mogelijke onregelmatigheden. En meer over dit onderwerp is te vinden op veluwfm.nl, in de Veluwfm-app en op de Veluwfm Facebookpagina. En tot zover het Veluwfm regio nieuws.
0: Dit is Veluwfm. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

0: is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding, vanwege de hoge brandstofprijzen, in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
5: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
7: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
10: Hey, wat is wakker? Hey, wat is...

Een hele goede morgen. Het is vrijdag 9-1-1 is het vandaag. Ja. Het is hoeveel jaar geleden inmiddels? 25 jaar geleden dat die vliegtuigen daar naar binnen vlogen. Ja. Nou, dat dus, maar niet alleen dat. Hey, wat is wakker?

Het is ook gewoon vrijdag en dat betekent dat het weekend voor de deur staat. En dat gaan we inluiden. Vanaf 10 uur weer met bier en bitterballen. Hoewel ze nog nooit fysiek aanwezig zijn geweest, de bier en bitterballen. Het bier en bitterballen. Heet het toch nog steeds zo? Hey, wat is wakker? Hey,

tussen 9 en 10 gaan we het even hebben over het grootste koor van de Veluwe. Wat in oprichting is of eenmalig. Nou ja, dat gaan we allemaal horen. Het grootste koor, misschien wordt het wel een wereldrecord. Komt het wel in het Guinness Book of Records. Ja, en bij Guinness hebben we het natuurlijk weer over bier en bitterballen. Dus het weekend staat voor de deur.

Maar we gaan natuurlijk wel eerst even snoezen. Hè? Drie nummertjes even relaxed, wakker worden in je mandje. Kan je nog even omdraaien. En dan gaan we maar eens beginnen.

James Morrison. Lang geleden, samen met James Blunt kwamen ze op en zijn ook allebei weer verdwenen. Mooi nummer, The Pieces Don't Fit Anymore, zeker als snoesnummer. En dat geldt ook voor deze, is wel een van mijn favoriete platen.

Ach, wat een mooi nummer. Out of the Blue, Joe Cocker. En zelfs straks. Zelfs straks nog eens. Stel straks nog eens zo'n wonderschone parel van Joe draaien. Ook weer een ballad. En, maar dat kan later wel. We gaan eerst even naar de ochtendgymnastiek. Want dat gaat natuurlijk ook gewoon door vandaag.

Zo dan. Even 7 minuten lang ochtend gymnastiek. Ja, vroeger hadden we nog de opvatting van... We willen geen blessures in het weekend. Dus niet te veel ochtend gymnastiek op vrijdag. Maar dat was vroeger. Tegenwoordig doen we dat allemaal wel anders. 7 minuten lang, want... ja, in het weekend wordt er weer van alles bijgevreten en zo. En word je weer zwaarder. Dus, nou, mag je nu ook even rustig bijkomen tot 7:30.

Joey Dyser van Nederlandse bodem met haar 100 Years. En dat brengt ons precies op 30 minuten over 7. En dan is het dus tijd voor het weerbericht. Bewolkt en eerst regen en motregen. Later in het westen af en toe zon. In het oosten enkele buien. Het wordt 19 graden op de Veluwe en daarmee hebben we een tweede plaats in handen. En de wind is zuidwest meest matig, kracht 3 of 4 bijvoorbeeld. Komende 5 dagen. Morgen 21, 's nachts 11. Zondag 20, 's nachts 13. Maandag 22, 's nachts 12. Dinsdag 21, 's nachts 14. En woensdag 18, 's nachts 12. De kans op neerslag in procenten. Zaterdag 20. Zondag 85. Maandag 5. Dinsdag 65. En woensdag 70%. En de kans op zon in procenten. Zaterdag 55. Zondag 35. Maandag 65. Dinsdag 70. En woensdag 50. Nou,

Ja, Woman Jammer was dat van de G-Gas Band. En ja, daar gaan we eens even kijken. Wat hebben we dan nog meer in de aanbieding? Oh ja, deze kan er worden met die ene vraag eraan.

Zo, even een vluggetje nog voordat we even naar Tina Arena gaan. Ja, dan denk je, Tina Arena, hoe is dat? Ja, samen met Jimmy Barnes, Joe Bonamassa en Tina Arena gaan we even in de snoezuur nog even lekker bluesen. Het bluesuur.

0: Jimmy Bones, Joe Bonamo Semasa, and Tina Arena. Stone Cold.
1: Stone Cold.
0: Ah, het wordt 20 graden vandaag dus.

Johannes Riepma uit Friesland. Hij deed mee aan een of andere Nederlandse talentenjacht. En was best wel even interessant met dit nummer. Maar daarna hebben we er nooit meer wat van gehoord. Nou, dat kun je niet zeggen van John Denver. Hoewel die ook uiteindelijk niet zo goed terecht is gekomen. Maar die kennen we allemaal nog wel van dit lieve liedje.

Denver. En ja, dan gaan we het even hebben over het filenieuws, want ja, daar moeten we het ook wel even over hebben. En daar is grappigerwijs, nou, ik vervest het nog even. En niks te melden, niet op de A28, niet op de A30 en niet op de A1, maar wel op de N302 tussen Kootwijk en Harderwijk. Ja, de N302 tussen Kootwijk en Harderwijk. Tussen Speult en Ermelo is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. En die weg zit helemaal dicht.

Ja, het is 9-1-1 vandaag, dus don't wanna die in een air disaster. Voor duizenden mensen te laat. Ze hebben in New York een hologram van de Twin Towers neergezet. En ja, dat schijnt wel... Ik heb het gisteren gezien, ziet er wel indrukwekkend.

0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
4: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
3: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerken. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. En die vindt dat er meer in had gezeten.
5: We kwamen er gewoon niet doorheen, snap je, pas tussen de linies. Misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft, maar ik denk dat het te statisch was.
3: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, even begonnen dit uur met She's Not There van Santana. Een verzoekje van Gert Leerter uit Banneveld. En Gert wens iedereen nu alvast een heel fijn weekend toe. Dan hebben we dat ook maar gehad, hè? Dus namens Gert. En Gert heeft nog een verzoekje. En wie weet komen er nog wel wat bij. Maar later op zullen we er nog een van Gert krijgen. Elke vrijdag is hij minstens, staat hij gerond voor 2 verzoeken. Goed, gaan wij nog even een plaatje doen voordat we aan de headlines van de NOS beginnen. Ja,

Ja, een belofte maakt schuld, hè. Ik had vanmorgen beloofd om nog even een mooi pareltje van Joe Cocker te draaien. En dat gaan we dus nu dan maar doen.

0: should try it sometime.
1: Nou, niks te veel gezegd, toch? Goed. We gaan naar de headlines van de NOS. Eens even kijken, wat hebben ze vandaag weer voor ons op een rijtje gezet? Ik noem de headlines met bijbehorende paginanummer. En als je denkt, oh, daar wil ik het hele bericht wel van horen, al dan niet meer de knipoog, dan even het paginanummer doorgeven. Nou, daar gaat-ie hoor. Gewonden na achtervolging bij Venlo 121. Nederlander opgepakt na drugsvangst 109. Aanval op winkelcentrum in Oekraïne 127. Nederlandse doden bij busongeluk 104. Energierekening gaat flink stijgen 108. Inval in onderzoek naar cardiologen 105. Coronaverhoren na 150 uur voorbij 106. Invallen en fraude met paardenvlees 107. En de VS zet NAVO onder druk vanwege het ICC 125. We beginnen altijd met 104. Want daar zit een abonnement op. En verder laat ik het afhangen van jullie wensen.

John Fogerty, voor alle mensen die Creedence Clearwater Revival dachten door. Het was een solo project van John Fogerty. En er staat nog een John klaar. Maar we pakken eerst even pagina 104. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het busongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het kanton Graubünden. En dat was gisteren en ze weten nog steeds niet hoeveel slachtoffers er zijn. Ik vind dat een rare bericht hoor. Het gaat om een bus van de Nederlandse reisorganisatie OAT, dat weten ze dan weer wel. Volgens reisbrancheorganisatie ANVR, die spreekt namens OAT, staat in de bus 48 Nederlandse passagiers. Op maandag waren zij aan hun reis begonnen. Het zou gaan om een busexcursie naar Oostenrijk. En de groep was op dagtrip in Zwitserland. Het ongeluk vond plaats tussen Zernes en Soest in het oosten van Zwitserland. Er wordt uitgegaan van een eenzijdig ongeval. Ja, we hoorden net in het nieuws dat ze waarschijnlijk moesten uitwijken voor een rotsblok. En toen van de weg zijn geraakt en het ravijn zijn ingegleden. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen.

Zo, nou, dus verder schijnt maar niemand die een headline van de NOS wil horen. En nou ja, prima, dan gaan we daar muziek voor invullen. Geen enkel probleem. Ik sta me nou wel even te bedenken dat er een inval is bij onderzoeken naar cardiologen. Want dat schijnt een hoop niet te kloppen. En nou, bij cardiologen verwacht je juist nou net dat het wel klopt allemaal. Ja, goed. Maar het is niet anders. We gaan naar een verzoekje weer van... Nee. Eerst even Las die reageerde op Knee Deep in the River van Joe Cocker. En hij zegt, hij doet me denken aan het volgende nummer. Ik ben heel benieuwd, want qua tempo doet het me niet aan denken. Qua titel wel, want het heet ook Knee Deep. Maar we gaan even luisteren.

0: If the world was ending, you come over right.
1: Ja, en dan gaan we naar een verzoekje van Gert Leter. Ja, die heeft er nog maar eentje bij gedaan. Dus er staan er nog twee open. Nou, hier komt de eerste van die twee.

Zo, nou, dat was hem weer een verzoekje van Gert Leter. En hij wens iedereen bijvoorbeeld al een heel fijn weekend. Had ik al eerder gemeld. Ondertussen gaan wij door naar Paper Doll.

Zo, dat was hem, John Mayer met Paper Doll. Inmiddels leven we een minuut of acht voor het nieuws van 9 uur. Dus gaan we langzamerhand daar naartoe. En zoals ik al zei, in het volgende uur hebben we gasten. Want er wordt misschien wel het Guinness Book of Records met het grootste koor. Op de Veluwe of misschien wel in heel Nederland of Europa. Ja, we gaan het allemaal meemaken straks. In het volgende uur horen we wat de plannen zijn en hoe ver het allemaal al gevorderd is. Maar voordat het zover is, eerst nog even dit plaatje. Van Gert Leder uit Barneveld.

Zo, ja, de nummer is dan toch weer korter dan ik verwachtte. Dus ik kijk even, wat hebben we nog meer klaarstaan? Oh, dan doen we deze nog even. Nee, die niet. Oh ja, krijgen we dat. Deze bedoelde ik. Ja, dat.

0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Stroud op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Stroud nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website stroud.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Stroud bij de Open Dag.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een

0: correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gimbal Duk.
3: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
2: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshowhost Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
4: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
2: Ook een andere talkshowpresentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vanwege een vrachtwagenongeluk is de N302 Kootwijk richting Harderwijk dicht tussen Spult en Ermelo. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
7: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
8: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
9: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
8: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
9: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
8: Wow, klinkt gezellig.
9: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
8: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
9: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
10: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Dit is Veluwe FM.
11: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, ik heb geen enkel idee hoe groot het Les Humphrey Singers Choir is. Maar zeker kleiner dan wat we nu het komende uur gaan horen. Want er wordt een recordpoging gedaan. Tenminste, zie ik dat goed, dames?
1: Nou, het is wel de bedoeling om zoveel mogelijk mensen op de been te krijgen, inderdaad. Okay. Voor het grootste koor van de Veluwe.
0: Want wie hebben we hier aan tafel zitten?
1: Monique Haarman.
0: Monique Haarman. En je bent...
1: Voorzitter van Popcorn Stick Together.
0: Stick Together. Ja. Ik vind het zo'n mooie naam. Hè? Ik bedoel, het is ook meteen een wens, hè?
1: Ja, het is eigenlijk geënt op Let's Stick Together van Roxy Music.
0: Oké, dan gaan we die er ook even zo bij passen. Okay. Je mag iets verder van de microfoon af, want
1: dat wordt heftig.
0: We zijn zangeres, dus dan knalt dat meteen al. Maar je bent niet alleen, want het zou ook wel zijn dat er eentje komt namens het grootste koor. Maar we hebben er twee.
2: Kan niet, hè? De tweede is Janette Oudemooi en ik ben de secretaris van Popcorn Stick Together.
0: Janette Oudemooi?
2: Mooi.
0: Oudemooi?
2: Ja.
0: Oudemooi?
2: Ja.
0: Wat is dat voor naam?
2: Ja, chic, hè?
0: Ja, Oudemooi. zat daar vroeger een N bij? Oud en mooi? Of,
2: nee, het is allemaal aan elkaar geplakt, Bas.
0: Allemaal aan elkaar geplakt, oké.
1: Nog steeds mooi, hè?
0: Dus maar, jullie zitten in bestuur, maar zitten jullie ook in het koor?
2: Zeker, ja. Samen met wij met nog 38 andere dames.
0: Dat is Stick Together, hè?
2: Dat is Popcorn Stick Together, ja, 40 geleden.
0: En willen jullie echt een record voor in het Guinness Book of Records? Of wat is precies de bedoeling eigenlijk dan?
1: Nou, we willen zoveel mogelijk mensen op de been brengen om te laten ervaren hoe gaaf het is om met een grote groep te zingen.
0: Ja.
1: En natuurlijk zouden we heel graag een recordpoging willen wagen en echt heel veel mensen op de been brengen. Maar we hebben ook een goed doel gekoppeld aan dit event. En dat vinden we ook heel belangrijk om dat onder de aandacht te brengen.
0: Ja, nou, daar gaan we het dadelijk wat uitgebreider over hebben. Ik had even wat nummers ter intro gehaald van Sing Halleluja. Dat heeft ook wel een beetje te maken met wat jullie gaan doen. Nou is alleen de vraag waarom staat hij weer niet. Oh ja. Daar komt hij. En dan gaan we zo eens even dieper in op de materie.

0: Ja, zing halleluja. Ja, het is geen koor, het is Dr. Alban, maar het is in ieder geval gezamenlijk zingen. En halleluja, ja, het zou de indruk wekken dat Stick Together, dat een mogelijk religieus koor is, maar dat is het ook niet, hè?
1: Nee, we zijn echt een popkoor en we zingen bij voorkeur nummers van na 2000, dus echt muziek van nu.
0: Muziek van nu, ja. Dat is vaak bij koren wel anders, hè?
1: Ja.
0: Nou, ik heb de titelsong van het koor heb ik in ieder geval al klaarstaan. We hebben wat verzoekjes ook hebben jullie al meegebracht meteen, hè?
1: Ja, tuurlijk. Ja.
0: Dus nou, kijk eens aan. Dat gaat helemaal goed komen. En nou pak ik even de poster erbij, want jullie hadden een poster. Het grootste koor van de Veluwe zoekt zangliefhebbers voor uniek optreden. Ja, ik zag daar staan, het is 26 september. Is dat niet wat laat om te repeteren dan, met zoveel mensen?
1: Nou, we hebben ervoor gekozen om een nummer te gaan doen met een grote groep waarvan de tekst en de melodieën al bekend zijn bij ons koor. Hè, want we gaan uit van ons eigen koor, dus die doen sowieso allemaal mee.
0: Ja.
1: En we hebben mensen al een tijd geleden uitgenodigd, aangeschreven en gevraagd zich aan te melden. En toen hebben ze allemaal de bladmuziek gestuurd en tracks om het voor te bereiden. Dus okay. Als het goed is, staat daar straks een gesmeerd koor.
0: Gesmeerd koor?
1: Ja.
0: Dan weet je waarschijnlijk ook al welke aantallen er verwacht kunnen worden.
1: Nou, we zitten nu, maar dat is natuurlijk nog even een tussenstand, want we hebben nog 2 weken, op net iets boven de 100 deelnemers. En dat net moeten er natuurlijk eigenlijk het dubbele worden.
0: Ja, want waar hoop je op?
1: Nou, stiekem hoopten we eigenlijk wel op 175 mensen, 200 misschien wel.
0: Oh,
1: ja.
0: Dus
1: ja.
0: Er moet er nog even een hoop bij.
1: De verdubbelaar moet er nog even in. Ja.
0: Maar dat kan wel daar waar jullie iets gepland hebben. Want stel dat je 200 man op het podium hebt, dan moet je ook nog best een zaaltje hebben. Hè?
1: Nou, maar het is buiten.
0: Oh, het is
1: We gaan het heerlijk buiten doen.
0: Buiten?
1: Ja.
0: Ja. Oh.
1: Ja, op het kerkplein voor de HEMA. Ik hoop dat deze vermelding van de HEMA ook nog wat op gaat leveren. daar komt een grote podiumwagen. We hebben een band bij elkaar gehaald.
0: Ja.
1: En wij gaan met z'n allen zingen. En we staan voor de band. Dus er is ruimte voor iedereen.
0: Oké. Okay. Nou, dan ben ik... En is het een bekende band die komt? Of,
1: nee, het is echt een exclusieve gelegenheidsformatie.
0: Een samengesteld combo.
1: Precies. Ja.
0: Nou, en dan 26 september. Nou, laten we dan meteen even het tijdstip erbij noemen. Dan houden we het allemaal een beetje gestructureerd. Hè?
1: Ja, om 1 uur gaan we los op het pleintje voor de HEMA. 26 september, 1 uur.
0: Ik zit me net even te bedenken. Pleintje voor de HEMA. Zit daar überhaupt een pleintje?
1: We maken er daar een pleintje van.
0: Oh, dat wordt gewoon een plein.
1: Ja.
0: Ja. Ik zie hier links iemand driftig knikken. De sloophamer gaat mee, desnoods als nodig is.
2: We zetten de hele boel af, Bas. Echt ja, waar, dat komt helemaal goed. Daar gaat minimaal 200 man gaat daar passen.
0: Ja, ik kom daar bijna nooit bij de HEMA. Dus ik heb geen idee. Ga je iets ouderwets zeggen? Jullie vrouwen die lopen de deur natuurlijk plat aan, maar ik niet. Ja.
2: Hebben we niet gehoord.
0: Heb je niet gehoord? Nee, ik was er ook al bang voor. Want, ja. Nee, maar eens even kijken. Dus 26 september voor de HEMA. Vanaf 1 uur gaan jullie los en jullie hopen met 200, waarvan je er nu al iets meer dan 100 hebt.
1: Precies, ja.
0: Nou, tot zover samengevat gaan we eerst even het volkslied zeg maar, van jullie eigen koor, het Stick Together koor draaien. Waarvan jij zei, wist ik helemaal niet.
2: Nee. Monique is een van de oprichters van Popcorn Stick Together. En ik ben daar zeg maar, nou, ik denk een klein half jaar later bijgekomen. Aha. Maar ik wist dus inderdaad niet van Brian Ferry en Let's Stick Together. Nee.
0: Oké, okay, dat daar vandaan kwam. Maar een beetje secretaris die snuffelt toch al in alle papieren.
2: Ja, dat is wel waar, ja. Maar ja. Dit was niet vastgelegd.
0: Dit was niet vastgelegd. Nou, kijk eens, we hebben geleerd. Een mooi programma heb ik toch, hè? Ja.

0: Het volkslied van het koor Stick Together. Maar het staat niet op jullie repertoirelijst, begrijp ik.
1: Nee, helaas. Moet nog even lobbyen om dat erin te krijgen.
0: Ja, wat grappig is dat, dat het koor zich wel zo wil noemen, maar er verder niks van wil weten. Hè?
1: Het is voor 2000, dus we proberen een beetje strikter in te zijn.
0: Ja, dat is de achterliggende reden. Ja. Nou zag ik op jullie poster... tijdens het evenement Wildgroei, laten we daar meteen ook even wat over vertellen. En de belangrijke vraag die net binnenkwam van de luisteraar. De HEMA in Harderwijk, in Putten of in Ermelo? Welk plein van welke HEMA?
2: Nou, dat is natuurlijk Putten.
0: Ja, omdat jullie natuurlijk als koor uit Putten komen.
2: Wij komen uit Putten.
0: Wij zenden inderdaad in Ermelo, Putten, Harderwijk uit. En overal hebben ze een HEMA. En overal zal er ook wel een plein zijn. Dus ja, dan had dat maar zo verwarring kunnen opleveren. Maar in dit geval hebben we het over Putten. En weten jullie iets meer van het evenement Wildgroei, wat dat dan is?
1: Nou, het is een evenement wat door de winkeliers van Putten wordt georganiseerd. In samenwerking met het lokale VVV. Mm-hmm. Ze willen volgens mij wat culturele dingen in het zonlicht zetten. Maar ook wat activiteiten rondom, ik dacht de jacht. Maar dat weet ik niet 100% zeker. Dat zal de VVV even moeten vragen.
0: Met wild zou dat inderdaad
1: klinkt
0: moeten
1: niet onlogisch,
0: kunnen.
1: Hè?
0: Ja, dat klinkt logisch. 26 september. Nou, kijk ik elke ochtend naar het weerbericht. Hebben jullie vooruit in de blik? Of,
1: ja, het wordt mooi.
2: Ja, we hebben goed weer besteld. Ja.
0: Goed weer besteld. Nou, dan is dat in ieder geval een duidelijk verhaal. En dan, ja, wie kan er... Als er nou mensen zeggen die zeggen, ja, ik wil graag meedoen. Wie kan er allemaal meedoen? Kan iedereen zich opgeven?
1: Iedereen kan zich aanmelden. Je kunt je aanmelden via hetgrootstekoor@gmail.com. En dan krijg je van ons alle informatie, zoals de bladmuziek en tracks die helpen om het in te studeren. Maar je kan ook gewoon gezellig om 1 uur aansluiten op 26 september. En we zorgen ervoor dat de teksten worden geprojecteerd. Dus ook gewoon uit de maat meezingen wordt gewaardeerd.
0: Het grootste... dat is een website, hè? Het grootste koor...
1: gmail.com. Dat is ons mailadres.
0: Dat is mailadres, ja.
1: Ja, okay. Dat is ons mail, daar kun je je aanmelden.
0: Daar kan je aanmelden. grootstekoor@gmail.com. En dan kan je je aanmelden.
1: Ja, maar aanlopen mag altijd. Je mag ook gezellig aankomen waaien.
0: Ja, dus als iemand niet mee gerepeteerd heeft, is het niet erg.
1: Nee hoor, dat vangen we met z'n allen op.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Maar is er nog een repetitie, zeg maar, dat je...
1: Nee, we gaan gewoon spontaan los.
0: Iedereen krijgt de stukken en thuis oefenen en voorbereiden.
1: Zo is het, ja.
0: En anders maar op de terugweg zingen, goed dronken en niet bang.
1: Zo is het. En we hebben een zeer gedreven dirigente, Emma Doldersum, die dat allemaal helemaal in goede banen gaat leiden. Dus ja, dat komt goed.
0: Nou, popkoren, kerkkoren, folkorgroepen, iedereen, individuen die mee willen doen. Doet Jet, gaat die ook meezingen?
1: Zeker, die is erbij, ja.
0: Die is erbij zelfs? Ja. Oké, want die had ook een verzoekje ingediend, hè?
1: Ja, kan niet missen.
0: Ja, en je zei, Jet wil een nummer van de Cure. En toen dacht ik, oh, dat zou wel Friday I'm in Love zijn. Maar dat is het niet. Het is Just Like Heaven. En dat is toevallig, want volgens mij zie ik Jet om 12 uur nog. Maar dat is weer een ander verhaal. Laten we eerst even luisteren naar haar verzoekje.

0: Zo, het verzoekje van Jet. En hebben we dat in ieder geval gehad. Ik zet even een nummer van jullie koor Stick Together klaar. Wat jullie op jullie wel op jullie playlist hebben staan. Maar het is natuurlijk een hele grote activiteit. En een mooie streven ook. En dadelijk wordt er misschien wel over gepraat. Heb je er gezien? Die 712 mensen daar op het plein bij de HEMA. Het was veel te klein allemaal. Maar het ging wel tekeer als een dolle en dat soort dingen meer. Maar daar doen jullie het niet alleen voor, hè?
1: Nee. Nee, dat klopt. Wij hebben als doel de Hesse Stichting gekozen. Mm-hmm. En dat heeft alles ermee te maken dat muziek ontzettend goed voor het brein is. En meer dan 4 miljoen mensen in Nederland hebben een hersenaandoening. En wij hebben voor de Hesse Stichting gekozen omdat meerdere koorleden binnen ons koor iemand in het gezin of in de familie of in het sociale netwerk hebben die een hersenaandoening heeft. Dus ja, de keus was eigenlijk niet zo heel erg moeilijk toen we het over een goed doel hadden. Zo van, wij gaan de Hesse Stichting als goed doel stellen.
0: Maar 4 miljoen mensen van de 18 miljoen, ja, echt waar?
1: Ja, van dementie tot de ziekte van Parkinson, tot een beroerte, tot aan vallen met de fiets,
0: Zo, jongen, ja. Dat is niet aangeboren en aangeboren SLS, alles bij elkaar. Maar 4 miljoen, ik sta te kijken van het aantal.
1: Ja, dat is wat, hè?
0: En gedragsmatig zou ik denken dat er wel 17 miljoen zijn die helemaal gestoord zijn tegenwoordig. Maar neem maar even deze cijfers. 4 miljoen vind ik veel.
1: Ja, is ook veel. Dus kan wel wat aandacht gebruiken.
0: Ja, maar waar halen jullie de centen dan vandaan? Want het is een gratis gebeuren.
2: Ja, zeker.
0: Hoe kom je dan geld voor het goede doel?
1: Nou, wij hebben een online collectebus geopend bij de Hesse Stichting. Mm-hmm. En uiteraard contact gelegd dat we dit van plan zijn. En we hebben fantastisch leuke promotiemeiden ingeschakeld. En die zullen terwijl wij daar aan het zingen zijn, daar rondlopen met QR-codes en dergelijke. En zo hopen we dat mensen zorgen dat die online collectebus lekker vol raakt.
0: Oké. Nou, dan gaan we even een gewetensvraag doen. Heb je nou liever mensen die komen kijken en een bedrag doneren? Of heb je liever zoveel mogelijk zangers?
1: Mag ik ook beide zeggen?
0: Ja, je mag beide zeggen.
2: Ja, als die mensen er zijn om te zingen, dan doneren ze. Dus dat is
0: zo klaar als een klontje.
2: Absoluut, ja.
0: Je hebt dus een collectebus geopend. Die is dus al open. Is daar ook al ingestort?
1: Er is ook al ingestort, ja.
0: En wil je al wat kwijt over wat er op dit moment in zit?
1: Nou, ik kan je vertellen, er is nog niet zoveel ingestort. Dat is wat wij zelf gedaan hebben, want we hebben hem nog niet bekendgemaakt. Ach. We gaan hem echt rond die 26e, dan komen we los, ja.
0: Maar is het niet handig dan om hem gewoon eerder bekend te maken?
1: Dat kan. Kijk, we zitten natuurlijk al flink te promoten op de socials. En de mensen die meedoen, die hebben al bericht van ons gekregen dat het de Hesse Stichting het goede doel zal zijn. Dus op kleine schaal zijn we al bezig. Maar op zich kan die de wereld in, zeker naar vandaag.
2: Maar goed, we hebben natuurlijk te maken met collecteren. Dus daar moet je een vergunning voor hebben. En we hebben een collectevergunning voor die dag specifiek. We staan daar in het centrum van Putten. Dus we willen alles wel volgens de goede lijntjes doen.
0: Ja. Maar je mocht niet bijvoorbeeld dat je zegt van 26 september op de dag ter plekke. En de rest van de tijd digitaal de hele maand september bijvoorbeeld.
2: We staan open voor alle suggesties, Bas. Dus we nemen hem mee. Dank je.
0: Tenminste, het lijkt me toch dat de gemeente daar geen moeite mee kan hebben. Dat jullie al eerder digitaal adverteren met het een en het ander.
2: Ja, nee, we kunnen hem nog even meenemen inderdaad.
0: Maar even kijken. Ondertussen gaan we even luisteren naar een nummer van jullie repertoire. Verdient dat nog een toelichting? Of,
2: Nou, het is eigenlijk een van de laatste nummers die we hebben toegevoegd aan ons repertoire. Het is een arrangement, zoals wij het zingen, gemaakt door onze eigen dirigent. Dus dat is natuurlijk, daar zijn we hartstikke trots op. En dat maakt dat je ook een uniek stuk zingt.
0: Ja.
2: Dit is het origineel, zal ik maar zeggen. Maar wel in een koorversie heb je hem opgeduikeld, Bas. Dus dat vinden wij natuurlijk altijd extra leuk. En ik ben ook heel benieuwd hoe die dan klinkt.
0: Nou, ik ook.

0: En ik doe even verslag, want het is radio en je hebt er geen beeld bij. Maar er werd hier de choreografie van het koor werd hier helemaal uitgebeeld. De plekken zwaaiende armen, klappen en dansen op tafel. Het is jammer dat we hier geen paal hebben staan. Maar goed, dat dus gezegd hebben. Ik hoor de liedzang. Ik zie twee dames zitten. Hebben jullie mannen in het koor zitten?
1: Nee. Daar kan ik kort en duidelijk over zijn. We hebben een pianist. Ja. En dat is de enige man in onze club. En verder zijn het 40 koorleden plus een dirigent. Nou, dat kun je wel nagaan. Ja,
0: ja, maar is dat bewust dan ook? Dat er geen mannen welkom zijn? Of is het zo gegroeid? Of?
1: Nou, het is eigenlijk zo gegroeid. Wij komen voort uit een ander koor. Daar waren toen een paar mannen. Maar dat waren echt maar een paar mannen. En dan... Dat waren er gewoon te weinig om daar een hele partij mee te kunnen vormen. Ja. En dat betekent dat je ook in je arrangement moet kiezen voor dan arrangement waar dan ook een mannenpartij. Dan heb je heel weinig mannen, dus dan klinkt het eigenlijk net nergens naar.
0: Nee, precies.
1: Dus dan, alhoewel het natuurlijk echt mooi is als je een mooie mannenpartij erbij hebt. Maar de mannen van Putten en omstreken, die zitten bij andere koren, Bas. Die zitten bij de Shanti en... En het Putten mannenkoor en wat dies meer zei. Ja.
0: Maar zo'n nummer wat we dus net horen, bro. Ik heb jullie versie niet gehoord. Ik ken het origineel ook niet. Maar dan hoor ik dus een man zingen. Maar dat doet dus een vrouw? Of hebben jullie helemaal geen voorzanger bij dat nummer?
1: Nee hoor, wij hebben geen solisten. Wij zingen allemaal. Dus,
0: Er is niet de solozang zoals nu wat onder ons...
1: Nee. Okay. En wij zingen meerstemmig. Hè? Dus het klinkt ook altijd wel een beetje anders dan het origineel. Mijn man zegt altijd, als ik iets zing, mijn partij... Zo klinkt het helemaal niet hoor. Maar dat is ook de partij zoals wij hem zingen. In de meerstemmigheid. Ja. Dus ja.
0: Nou, begrijp me een klein beetje een benauwd gevoel. Maak me een beetje zorgen om de pianist. Hoe overleeft hij binnen zo'n vrouwenkoor?
2: Nou, dat doet hij echt heel goed.
0: Oké.
2: Okay. Ja, het is een kanjer is het. Ja.
0: Oké. Okay.
2: Nee hoor, daar hoef je, geen raar gevoel van te krijgen. Dat is helemaal goed.
0: Ja, ik kreeg het een beetje benauwd in één keer. Goed, maar dan hebben we dat gehad. Er wordt een optreden gegeven met een zo groot mogelijk koor. Maar het is niet zo dat er een heel repertoire of twee keer drie kwartier wordt gespeeld. Het zijn maar twee nummers met z'n allen, hè?
1: Ja, we hebben een ingestudeerd nummer, maar daarnaast gaan we natuurlijk een beetje opwarmen. We maken er natuurlijk wel, we maken er wel een hele leuke happening van die ongeveer een uur zal duren. En naast het nummer wat de mensen hebben ingestudeerd, hebben we ook nog een verrassingsnummer. Wat we ter plekke, door middels van publieksparticipatie, gaan brengen.
0: Ja.
1: En dat moet je natuurlijk een beetje oefenen en dat is... Superleuk om dan uiteindelijk te merken hoe dat dan met elkaar klinkt. Zonder dat ooit van tevoren geoefend te hebben.
0: Ja, oké. Okay. Ja, want ik zag op de poster twee nummers. Ik denk, ja, dat kan ik wel nog vragen. Maar krijg ik gegarandeerd te horen van, ja, nee, dat is nog geheim. Dan moeten mensen komen. Maar één daarvan hebben jullie toch blootgegeven.
2: Ja.
0: Nou, ja, aan jullie die... moet ik trommelgroffel doen? Wie gaat hem zeggen?
2: Nou, het is geworden Grace Kelly van Mika.
0: Oh, leuk nummer! Oh, dat is een verkeerde nummer weer daar. Man. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Ka-ching!
1: Wie doet de ka-ching? Wie doet de ka-ching bij ons eigenlijk? Ja.
0: Ja, dan moet iemand wel een ka-ching doen.
1: Ja, daar moet nog even over dobbelen. Ja.
0: Daar moet even over nadenken, inderdaad. Maar goed, dat moet geen probleem zijn met zoveel mensen dadelijk. Krijg je dadelijk ruzie. Dan krijg je 250 ka-chings aan het eind van de rit.
1: Nou, als het even zou kunnen, ja.
2: Nou, je weet hoe mooi dat klinkt.
1: Ja.
0: Goed, inmiddels is het bijna 9:45. We pakken de poster er nog even bij om het een en ander nog even te halen. Eens even kijken, waar heb ik die? Daar is hij. Nou, het grootste koor van de Veluwe. Iedereen kan zich opgeven, eigenlijk popkoren, kerkkoren, volkerengroepen en individuen. Het is tijdens het evenement Wildgroei in Putten. Op zaterdag 26 september op het plein voor de HEMA. Vanaf 1 uur gaat het los. En het programma wat jullie brengen is ongeveer een uur lang, hè?
1: Ja, met een uurtje dan ben je helemaal los. Heb je heerlijk gezongen met een hele leuke grote groep.
0: Ja, en dan de opbrengst die er gehaald gaat worden of moet gaan gebeuren. Is voor de Hersenstichting, want er zijn 4 miljoen mensen in Nederland die daar op een of andere manier bij betrokken zijn. Die in Hessen. Beschadiging, aandoening hebben. Dus, en het aanmelden en eventueel informatie vragen. hetgrootstekoor@gmail.com. Nou, dat was even de poster die we samengevat hebben.
1: Zo is het.
0: Jullie hebben al een heleboel verteld. Wat wil je nog kwijt nu je toch hier bent?
1: Nou, dat het op 26 september om 1 uur is op het pleintje voor de HEMA en dat iedereen mee kan doen. We proberen het echt laagdrempelig. Dus als je laagdrempelig te houden, dus als je denkt, ik kan eigenlijk helemaal niet zingen, ik ken de tekst niet, geen probleem. Er zijn grote schermen, je kunt alles kun je gewoon zo meelezen. En het gaat vooral om het meebeleven en het meedoen en het ervaren hoe het is om met elkaar muziek, geluid, zang te maken. En dat is gewoon eigenlijk ons grootste doel. En daarbij natuurlijk het effect van zingen op het brein. Nou, dat willen we ook graag nog eventjes onder de aandacht brengen. Dus dat is gewoon dat is waar het om draait op die dag. Ja.
0: Wat mij dan, ik hoor dat allemaal nog even opnoemen. Ik heb dus gehoord een gelegenheidscombo, een begeleidingsband dus die er is. Afzettingen, grote schermen en zo. Dat kost ook het een en ander, hè? Dus wordt er gesponsord?
1: Nou, we hebben weer een mooie bijdrage gekregen vanuit van een subsidie vanuit de gemeente. En verder vinden we het als koor ook belangrijk dat, dat we dit soort dingen doen met elkaar. Mm-hmm. Dus stoppen we daar ook ook wat in. Dus,
0: als koor stick together.
1: Als koor, we nemen allemaal, dragen ons steentje daarin bij. Dus,
0: dan verdienen jullie bijna een standbeeld, joh.
1: Dat valt wel mee, hoor. Bas. Het is gewoon leuk om dit voor elkaar te doen.
0: Ja. 200 mensen staan, 200 standbeelden voor hem, maar wordt ook wel heel veel.
1: Ja, wordt wel een beetje veel.
0: Ja,
2: nee, maar het is toch hartstikke mooi om maatschappelijk iets te doen. En zeker in ons mooie Putten. Dus,
0: dat helemaal mee eens wat dat betreft. Dus dat is waar. Gaan we nog even nadenken over wat je nog wil zeggen? Of zeg je we hebben alles gezegd.
1: We kunnen misschien nog wel een leuk nummertje ingooien. Maar,
0: noem eens wat.
1: Jeannette, heb jij nog een verzoeknummer uit ons eigen repertoire?
2: Ja, ik vind Don't Give Up On Me vind ik eigenlijk altijd wel een hartstikke mooi nummer.
0: Don't Give Up On Me, dat is een titel die
1: Die hebben we ermee gedaan, ja.
0: Don't Give Up. On Me. Mm-hmm. Dan moet ik denken aan Starsky & Hutch, die David Soul. maar ik kan ook denken aan Kate Bush en Peter Gabriel.
1: Allemaal niet. We gaan door. Nee.
0: Don't Give Up On Me. Nou, dan
1: van
0: gaan
1: Andy
0: we
1: Grammer is het.
0: Andy Grammer?
1: Ja.
0: Oh, die is dat?
1: Ja.
0: Oké, en waarom hebben jullie die gekozen? Nou, dan heb ik ook meteen weten waarom dat die dan wel op de lijst staat en Let's Stick Together niet.
1: Nou, het is na 2000, dus dat is al een hele makkelijke inkopper. Ja. Ja. Ja, verder is het niet alle nummers zijn geschikt om in een koorarrangement te zingen.
0: Ja, maar niet alle nummers uit na 2000 zijn mooi, terwijl er ook mooi zijn daarvoor.
1: Ja, nou, we maken soms wel eens uitzonderingen hoor, voor mooie nummers. Maar we willen een hedendaags popkoor zijn, dus dan kun je niet iedere keer met die bangers uit de 80's en de 90's aankomen zetten, Bas. Okay. Dat snap jij ook.
0: Ja, maar weer een gewetensvraag. Heb je nog een leeftijdsgrens bij mensen die zich aanmelden?
1: Nee, want
0: je bent van voor 2000 wegwezen.
2: We hebben geen leeftijdsgrens.
0: Dat hebben we niet. Hè?
2: Nee hoor. Nee, iedereen die het leuk vindt om te zingen is van harte welkom.
0: Oké. Nou, we gaan luisteren naar Andy Grammer.
3: I will fight.

0: Als een leuk nummer.
1: Ja.
0: En daar is dan een koorversie van gemaakt.
1: Ja,
0: door
1: arrangement opgemaakt. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, jullie hadden nog wel even twee nummers die ook op jullie repertoire staan. Is dat de 26 ook te horen, die nummers, denk je?
2: Nee, ik sluit niks uit. Misschien dat we gewoon al eventjes lekker een moppie met elkaar gaan zingen, inderdaad. Dus we hebben een inspirerende en onvoorspelbare dirigent. Dus het kan alle kanten op.
0: Ja. Maar die bepaalt. Broer, jij bent de voorzitter, maar de dirigent bepaalt wat er gaat.
2: Zodra zij voor de groep staat, heb ik helemaal niks meer te zeggen. Dan moet ik alleen maar zingen.
0: Ja. Ook niet met z'n tweeën?
2: Nee hoor.
1: Okay.
0: Nou, dan gaan we eens even kijken. Born This Way van Lady Gaga. Daar ben ik dan wel benieuwd naar hoe zo'n koorversie klinkt.
2: Ja, nou,
0: hebben jullie überhaupt opnames?
2: Ja, er zijn wel filmpjes inderdaad. Ja, ja, er zijn wel filmpjes met geluid. Ja, nou, ja die zijn er wel.
0: Ja, filmpjes met geluid. Ja. Maar, nou, de volgende keer moeten we toch eens even...
2: Dan zullen we er een beetje aan gaan werken.
0: En dan kan je even kijken of er wat bij zit waarvan je het ook wel zou willen laten horen. Hè?
2: Nou, dat is een goeie, Bas, want... Het klinkt heel anders dan het origineel. En dat is misschien ook weer een keer leuk om daar het verschil in te laten horen.
0: Nou, precies. Maar ik ben zelf natuurlijk ook muzikant. En als je een opname van jezelf hebt, dan wil je eigenlijk dat iedereen het hoort. Maar aan de andere kant stoor je ook gigantisch aan wat je opgenomen hebt. Van eigenlijk gaat dat meer tegemoet en dat. En dan ga je hele rare dingen doen. Dan weet je, er komt nu een moment. Was er nog iemand koffie? En dan ga je over die fouten heen lullen en dat soort dingen meer. Hè. Dus daarom zeg ik van, dan moet je maar even kijken of je dat ook tegenwoordig wil brengen. Dus,
2: we gaan eraan werken, dankjewel.
0: We gaan in ieder geval naar Lady Gaga. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up. Cause you were

0: plekken. Dat kunnen mensen dus alleen maar meemaken op 26 september door gewoon aanwezig te zijn. Dan hebben we nog een nummer van jullie lijst, van jullie repertoirelijst. Maar nogmaals, de laatste keer, want daarna is hier, je hebt nog een minuut ongeveer. Wil je nog wat kwijt?
1: Meld je aan via hetgrootstekoor@gmail.com. En we sturen je verder alle informatie toe. Denk je van, nou, ik zie het wel die dag. 26 september om 1 uur. Pleintje voor de HEMA. Van harte welkom om mee te komen zingen. We maken er iets heel erg moois van.
0: Ja, en dan wil ik daar wel aan toevoegen. Ook voor de mensen die niet mee willen zingen, maar het gewoon willen meemaken. Of gewoon denken, ja, ik wil het niet meemaken, maar ik wil wel doneren. Allemaal even naar het pleintje doen, want dan kan allemaal ter plekke daar...
2: Allemaal ter plekke wordt het geregeld. We hebben daar een promo-team dus voor en dat gaat helemaal goed komen.
0: Nou, jij nog een...
2: Nou ja, het is dus in Putten.
0: Het is in Putten bij de HEMA in Putten,
2: dus dan zijn we echt helemaal compleet, Bas.
0: Dat we dat heel duidelijk hebben. En misschien volgend jaar een tournee. Ja, de HEMA Putten, Harderwijk en Hermelo.
2: Langs alle HEMA's in de omgeving.
0: Stekt het ook van de tompoes, hè?
2: Ja, hey. Het geeft weer mogelijkheden.
0: Ja, we sluiten af met Adele. En die staat ook in jullie lijst. Is die van voor 2000? Ja, zo. Nee, na 2000.
2: Nee, die is na 2000.
0: Ja, oké. Okay, ja, okay. Nou, dames, heel veel succes de 26e.
2: Dankjewel.
0: En als je weer wat hebt, je weet me te vinden.
2: Ja. Hartstikke leuk. Dank dat we hier mochten zijn, Bas. Hartstikke fijn. Dank.

Michel Koenen met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus

0: moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gim Balduk.
1: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
0: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. Eén persoon kwam dus om het leven, de andere twee inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
2: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nou net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
0: Vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikini. Kina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog, dus bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
4: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
5: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
4: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
5: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
4: Wow, klinkt gezellig.
5: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
4: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
5: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Baba!
1: Zo, jij houdt de lucht lang aan. Man, dat is wel heel erg lang, hè?
0: Dat bedoel ik maar.
1: Ja. Hoe lang kan je onder water blijven?
0: Nou, dat zou ik niet meer weten. Maar ik heb nog nooit gewonnen.
1: Je hebt nog nooit gewonnen?
0: Nee.
1: Dan doe je altijd een wedstrijdje.
0: Dat is het wedstrijdje, ja.
1: Oké, ja, dan...
0: Tot dat moment dat er eentje helemaal blauw uitkwam. Maar,
1: ja, oké. Smurf.
0: Toen was hij smurf, ja.
1: Ja, oké. Goed.
0: Maar... Nee, dat kon ik altijd wel een aardig handje. Ik had een open buitenbad. In Nunspeet. En dat was een diepe bad. Dat was 25 meter. En dan dook je vanaf het bruggetje erin.
1: Ja.
0: En dan begon je te zwemmen onder water.
1: Ja.
0: En dan kwam je aan de andere kant. Bij dat startblok. En dan ging je keren. En dan kon ik weer, precies bij het bruggetje, kon ik weer boven water komen. Dus ik kon in ieder geval 50 meter onder water zwemmen.
1: Oké. Nou, kijk eens aan. Dat zijn toch van die dingen dat je dan denkt van nou...
0: Dat red ik nou niet meer, denk ik.
1: Nee.
0: Maar heb ik wel de basis waarschijnlijk gelegd voor de inhoud van de long die ik nu heb. Oké.
1: En dan heb je er ook nog twee, dus... hoe was je week?
0: Lekker.
1: Lekker.
0: Ja, temperatuurtje aangenaam. Ja. Kan ik wel zeggen. Zo af en toe een buitje.
1: Een visje,
0: uiteraard.
1: En was Joop er nu wel?
0: Ik heb Joop weer niet ontdekt.
1: Weer niet ontdekt?
0: Nee. Oh, ja.
1: Jullie groeien helemaal uit elkaar.
0: Ik weet niet. Ja. Ja, en dat is de term toe. Maar als ik Joop niet zie, dan zie ik Tine ook niet.
1: Nee. Oh, dat is wel prettiger om naar te kijken dan of zo.
0: Dus vind het een leuke dame.
1: Een leuke dame, ja, nee, dat sowieso.
0: Grappig.
1: Ja, en ik zou haar zo graag willen horen zingen, maar dat wil ze nooit, hè?
0: Nee.
1: En ze vindt dat haar stem te zwaar is. Nou, dat is juist mooi.
0: Nou, dat kan ik wel net zeggen. Dat kan er zijn van die...
1: Denk aan Amanda Lear bijvoorbeeld. Die had ook een hele donkere stem.
0: Ja.
1: Maar ja, het is nog helemaal niet
0: en
1: zo.
0: En dat onderscheid je dan ook weer van de anderen, hè?
1: Ja, zolang je elkaar niet onderscheidt. Goed. Jouw lange ademnood. Ik heb meteen maar even een nummer opgezocht waar ik aan moest denken.
0: Ja.
1: Nou, luister maar even.

0: Maar niet.
1: Zo, ja, ik denk dat dit me even herinneren aan die lange uithalen van je.
0: Ja.
1: Josh Baker kon er ook wel van.
0: Die kon er ook wel van, ja.
1: Ja, die schijnt ook uit Nunspeet te komen, hè? Net zoals jij. Net zoals jij. Daar hadden ze geboren, hele nesten zitten.
0: Ja, zeker. Ja, ja.
1: Goed,
0: ja.
1: Dat. ik heb, laat maar even de kans even grijpen voordat we gaan bellen met Ronnie Mans. Namelijk, er wordt steeds reclame gemaakt voor de open dag van Strout op 2 oktober. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. Dan hebben wij als Velo FM natuurlijk ook open dag, want we zitten in hetzelfde pand.
0: Ja.
1: Dus dan kunnen mensen hier ook even bij. En dan leek het mij wel leuk om die middag de studio open te gooien en een live programma er tegenaan te gooien. Kom even gezellig de groeten doen. Dus iedereen die boven bij Strout is en hier een kijkje komt nemen, kan dan ook meteen, kan als je dat wil, even de groeten doen aan deze of gene.
0: Zwaaien die of die.
1: Precies. Want je kan hier wel komen kijken en dan is Mirjam een ongelooflijk fijne gastvrouw en zo. Maar dan heb je toch niet meteen het idee hoe dat werkt bij de radio en zo. Dus ik denk
0: dat. Je moet dat ook gevoel eens een keer hebben van zelf achter de microfoon zitten.
1: Hoe werkt dat?
0: Ja.
1: En als we dan een programma, opgenomen programma laten horen, dan kijk je naar een lege studio. Dus ik denk dat moeten we niet hebben. Laten we er een volle bak van maken.
0: Ja.
1: Iedereen die maar even wil, kan komen kijken. Je hoeft niks, maar je mag alles. Groeten doen is dan het meest simpele.
0: Dat is het. Maar voor sommige mensen ook niet.
1: Vooral als echt. Want dan moet je ook iemand hebben die de groeten wil doen.
0: Die de groeten wil doen,
1: de meeste mensen hebben tegenwoordig ruzie en dat soort dingen meer. Maar goed, dus dan weet je dat 2 oktober van 1 tot 5 live in de studio in Veluwe kun je de groeten komen doen. En kijken hoe dat zo tekeer gaat, zo'n live programma. En dan roep ik collega's op om te zeggen, nou kom er ook gezellig bij zitten.
0: Ja.
1: Dan maken mensen ook kennis met andere collega's.
0: Nou, bitterbal meebrengen, niet verplicht. Maar
1: niet verplicht, maar wel kan wel heel erg in je voordeel werken in de toekomst. Maar hier zeg ik daar niet over.
0: Kan de vreugde verhogen.
1: Ja, precies. Goed. En nu gaan we bellen met Ronnie Mans.
0: Ja, Ronnie. Wat heeft hij voor betere bal voor het weekend? Ja. Aha. Veel toeristen in de
2: Goedemorgen, bij Vermelo, spreek met Ronnie.
1: Ja, bier en bitterballen hier.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Zijn jullie er klaar voor?
1: Ja, wij zijn er klaar voor. Jij ook?
2: Ja, ik ook, ja.
1: Wat heb je voor je staan op je schaaltje? Bruin fruit?
2: nee, nog niet. Ik heb alleen een bak koffie.
1: Alleen een bak koffie. Dus ook het is niet van bruin,
2: maar iets anders.
1: Ja, oké. Dat is helemaal. Oh, ik zie hier ook hetzelfde. Ik heb ook bruin koffie.
2: Ah, heel goed. Nou, dat is ook goed, toch?
1: Ja.
0: Café au lait.
1: En wat heb je verder in de aanbieding?
2: Wat hebben we verder in de aanbieding? We hebben morgen is het open monumentendag. En dat betekent weer een vol programma. We starten om 10:00 met de officiële opening bij de fabriek aan de Hamburgerweg 189. Aansluitend om 10:30 in diezelfde fabriek een lezing over het ontstaan en de architectuur van het oude schoolgebouw op Zeerlo, de landgoederen Nieuw-Groevenbeek, Leuvenum en kasteel Staverden. En dan heb je gedurende de dag diverse mogelijkheden om te bezoeken. Zoals de oude school van Zeerlo tussen 10:00 en 4:00. Je hebt de mogelijkheid om het Nationaal Blindenmuseum aan de Paul Krugerweg 39 te bezoeken. De Hof van Minemeu aan de Telgterweg 224. Het atelier van John Speck. Er is een kinderactiviteit in het centrum van Ermelo met diverse oude ambachten. En daar kunnen kinderen hier een route en stempelkaart voor halen. En bovendien is 's middags ook de oude kerk geopend. Met aansluitend is er ook een orgelconcert in die oude kerk. Vol programma dus tussen 10:00 en 4:00 morgen. Dan ook morgen de open dag bij Wijngaard Tillacht. Dat is tussen 11:00 en 5:00. Kun je uitleg krijgen over de wijnbouw in Nederland. Het zijn korte rondleidingen. Iedereen kan de wijnen proeven middels een klein wijnarrangement. En er zal een zalmroker aanwezig zijn. tussen 11 en 5 bij Weigertelg aan de Telgterweg 221. En de drie seizoenen open tuinen route, dat is morgen tussen 10 en 4. Nodigen 11 enthousiaste tuinliefhebbers je uit om een kijkje te nemen in hun tuin. In ieder seizoen is er een dag waarop dit mogelijk is. En nu is het aan het eind van de zomer richting de herfst. Kun je kijken, proeven en ruiken in diverse tuinen in Ermelo en Harderwijk. Die met passie en enthousiasme zijn ingericht. Tussen 10 en 4 dus. Diverse tuinen. Kijk even op de website voor de tuinen. Of haal hier de flyer bij ons op. Dan gaan we nog naar de zondag. En dan hebben we zondagmiddag het live muziek van het Houndog Duo op het terras van Brasserie Staverden. Paul op de gitaar en Bert op de bas. Wordt het echt een muzikaal feestje. Tussen 2:30 en 5:00. Tot zover.
1: Nou, en dan rest je alleen nog een keus te maken voor het weekend begint. En nou, je mag kiezen uit Jacob en Sylvia met een poosje vrijgezel. Of Jacques Herp, die heeft ook wat anders gezongen ooit dan Manuela. Ik heb de zomer meegebracht. Hij is al bedoelen weggebracht. En ik hou van alle vrouwen van Arjon Oostrom.
2: Nou, laten we die maar doen. Ik hou van alle vrouwen.
1: Nou, dan wens ik jou helemaal een fijn weekend.
2: Ja, hè? Ja, dankjewel.
1: Oké. Okay. Hey, doei. Doei.

0: Zo, nou, die hebben we dan gehad. En dan kunnen we overgaan naar de actualiteiten van de dag nadat we Ronnie gebeld hebben. En we weten wat er allemaal de komende dagen in Ermelo doen was. Even terug op DWS Nijkerk. Ja, hij had voorspeld 2 doelpunten verschil. Ja, dat klopte.
1: Dat klopte.
0: Maar ja. De verkeerde kant op.
1: Nee, eigenlijk de verkeerde kant op. Ja.
0: En nu?
1: En nu, ja.
0: Is het erin wel ontslagen?
1: Nee. Ik heb ook nog niemand. Alhoewel het gerucht al wel ging van nou, het witte zakdoekje wordt alweer gereed gehouden.
0: Ja.
1: Maar,
0: blijf wel DWS natuurlijk.
1: Ik heb nog niet. Ik heb, wat dat betreft heb ik nog niet gehoord van, tenminste nog niet vanuit de officiële kring vernomen dat, maar het gerucht gaat wel, ja. Het gerucht gonste door de Rijnse
0: Maar ja, moet je nagaan, vorig jaar om deze tijd, toen stonden ze heel erg goed.
1: Ja.
0: En toen ging het gerucht ook al dat de trainer ook alweer na het seizoen
1: zou
0: vertrekken.
1: Ja, nou, het is niet gauw goed. Het is niet gauw goed.
0: Nee, maar wat is het dan toch met die club? Het, af en toe denk ik ook van, volgens mij weten ze zelf helemaal niet meer wat ze moeten of zo.
1: Dan moet je, ga je kijken en dan ga je denken, waar ligt dat nou aan? Die trainer, daar heeft de technische commissie een hele grote vinger in de pap.
0: Nou ja, dat bedoel ik. Hè? Kijk.
1: De spelers die zullen uiteraard ook een profiel. En dan denk ik van ja, heeft die trainer dan en de TC en de spelers dan zo voor de gek kunnen houden dat hij zo kon praten dat hij het profiel toch in zijn eigen voordeel heeft kunnen.
0: Ja, of het is een hele eigenwijze TC die constant maar een eigen bubbel volgt of zo. Want,
1: ja.
0: En vorig jaar hadden ze, was er geen enkele aanleiding om überhaupt negatief te denken. Het ging goed.
1: Ja.
0: En toen kwam er weer hetzelfde bericht. En het lijkt wel alsof of ze inderdaad in de TC of in de kantine misschien wel een bord hebben staan. Begin september klagen over de trainer. Eind september aankondigen dat hij gaat vertrekken. Oktober, hij gaat er nu al uit. Alsof dat een standaard agendapunt aan het worden is.
1: Ja. Terwijl je in de BVO's, daar zie je eigenlijk een beetje een andere lijn. De trainer die wordt niet zo gauw meer ontslagen. Er is zo hier en daar is er al wel weer eentje gestruikeld. Maar is toch iets. Maar ja, goed, dat zal dan wel weer. Voordat dat doorgecijpeld is naar de wat lagere regionen, dan denk ik dat we weer een seizoen verder zijn. En dan, wie weet wat er dan weer gaat gebeuren. Maar, van de andere kant. Er zijn nog, als ik me niet vergis, nog 30 wedstrijden te gaan. Dus er zijn
0: een heleboel
1: punten te verdelen.
0: Is helemaal waar. Maar
1: ze hebben nu 4 wedstrijden gespeeld dan. En ja, uit die 4 wedstrijden nog maar
0: toen de indruk,
1: 1 punt gekregen. En dan zegt het spreekwoord natuurlijk vanuit het verleden kent men het heden en kan men de toekomst voorspellen. Maar er kan nog wel aardig wat gebeuren, denk ik, in die tussentijd. Hiero, kijk.
0: Nou,
1: hoor je hem?
0: Ja.
1: Toen de bezem of de stafzuiger, die moet er een keer door.
0: Ja, precies. Want toen destijds het verhaal een beetje kwam van... soms is het beter om niet te promoveren. Want dan sta je in de volgende klasse steeds onderaan. En denk nou heb je wat. Dan ben je niet gepromoveerd. Dan sta je hier onderaan.
1: Ja, nee, dus ik denk dat ze dat niet helemaal goed opgepakt hebben.
0: Nee, dat...
1: Is verkeerd begrepen.
0: Nou, we gaan naar de voortak. Van jou de trimtwist.
1: Misschien moest dat ook eens een keer doen.
0: Een beetje gaan sporten, een beetje oefenen. Trainen is misschien ook leuk.

0: Zo, dat was dat hem even jouw lijst.
1: Ja, je hebt lekker getwist, hè?
2: Ja.
1: Niet te veel, hoor. Het is weekend. Dadelijk lig je het hele weekend plat.
2: Ja.
1: Dus gaan we eens even kijken wat er van nieuws te melden is in de regio. Stoomgemaal Putten is tijdens de Nationale Open Monumentendag open. En dat is morgen dus. De deuren zijn open van Stoomgemaal. Vandaag is het 911. 25 jaar geleden dat er gefladderd werd in de flatgebouwen.
2: Ja.
1: Ja, dat heb ik vanmorgen al. I don't want to die in air. Die zag ze gedraaid van, hoe heet die ook alweer, Albert Hammond. Maar ja, dat kwam natuurlijk voor hun allemaal te laat destijds. En dan beweerde Trump deze week dat hij daar ook gezeten had.
2: Hij heeft wel een verschrikkelijke dikke duim, volgens mij.
1: Ja, echt een hele dikke duim. Want 25 jaar lang hebben we er niks over gehoord. En het is deze week en hij begint er in één keer over. Ja, wist je wel dat ik daar ook gezeten heb?
2: Ja.
1: Hij heeft zichzelf een beetje opgeblazen, lijkt het wel. Ja. Ja, maar goed.
2: Ja, hij is er...
1: Nou ja, en hij heeft er $5,000 geeft hij aan alle volwassen Amerikanen als de Republikeinen het congres behouden.
2: Dus dat is geen
1: omkoperij. Hij zegt niet van je moet op ons stemmen. Hij zegt alleen als dat zo is, krijgen jullie dat. Nou, het congres kunnen ze eigenlijk bijna niet behouden. En als ze het wel behouden, alle Amerikanen, dan is dat 100 miljard gaat dat feestje kosten. 130 miljard.
2: Dat wil hij zeker bij de Canadezen weghalen.
1: Waar hij vandaan allemaal geld weet. Al het geld is al op. En al zijn vrienden en hij zelf zijn stinkend rijk.
2: Draai dat plaatje van Marco Bussata maar voor hem. Droms en bedrog.
1: Dromen zijn bedrog, ja, inderdaad. Dat zou je inderdaad kunnen nagaan. Nou, laten we er maar een vrolijk deuntje tegenaan gooien. Jacques Herp, ik zei het al, ik ken hem eigenlijk alleen maar van Manuela. Maar dat vond ik ook weer een beetje...
2: Hij heeft wel een klassiek gevormde stem. Hè? Het is niet meer zo dat hij ergens op een straathoek is begint te zingen en dat iemand dat leuk vond. Ja. Maar hij heeft echt een klassiek gevormde stem. En hij maar was waarom zijn ook dan... bestemd voor maar ja, goed, op een gegeven moment heeft hij toch de volksliederen gekozen kant.
1: Ja, want dan wou ik zeggen, waarom hebben al die mensen die geen klassieke stem hebben dan wel een carrière en hij niet? Alleen Manuela.
2: Verkeerde liedje op het verkeerde moment. Maar ja, eentje die komt er dan helemaal tussenuit.
1: Dat is die Manuela.
2: Ja,
1: zo zie je maar weer. Mensen willen gewoon ellende horen. En er moet gewoon weer hijsaar gebeuren. Nou, we gaan eens even luisteren naar... Ik heb de zomer meegebracht.
2: Nou, fijn.

0: Zo, hey. Ja, dat klinkt dan weer heel anders. Ja. Had dus, ja, daar, zal die, daar had hij mee kunnen doorbreken, denk ik. Tenminste, in een bepaalde kringen.
1: Ja, ja.
0: Maar goed, ja, dat is dan niet gebeurd. Nou ja, dan niet, hè. Zo is het ook weer een keertje. Ik bedoel, je kan niet alles hebben.
2: Ik wou net zeggen, dat niet elk liedje wat je uitbrengt kan een 100% knaller wezen.
0: Dat, nee, nee, precies. Dus dat... dat inmiddels is het 6 minuten over half 11. Heb je nog culinaire hoogstandjes gehad de afgelopen week,
2: Bert? Nou, de afgelopen week eigenlijk niet. Het enige wat ik eigenlijk wel vond, en die kwam ik heel toevallig nog weer eventjes tegen in wanneer... Dat was een bakje met Indische balletjes.
0: Oh.
2: Dat waren niet zo heel pittig, maar wel een beetje lekker gekruide gehaktballetjes. De grootte van een bitterbal ongeveer.
0: Mm-hmm.
2: En nou, ik moet zeggen dat ik me dat wel heerlijk heb laten smaken. Dat,
0: ja, dat, ja. Dat klinkt al bijna lekker. Dus,
2: En weet je waar ik die bij had?
0: Nee.
2: Ik had een zomerstampotje, noem ik het dan maar, ja. Van snijboon gemaakt. En dan een lekker aardappelpureetje daar doorheen.
0: Ja.
2: En daar ook een beetje, beetje kruidjes doorheen. En daar die Indische balletjes bij. Nou, man.
0: Ja, dat klinkt heel veelbelovend allemaal.
2: Ja, iets meer balletjes en snijbonen, maar een rare snijbonen hebben we genoeg. Maar...
0: Ja.
2: Dus nee, dat moet ik zeggen, dat zou ik in ieder kunnen aanbevelen om dat op die manier ook nog een keer te proberen. Kan nog net, net voordat de herfst helemaal volop gaat invallen.
0: Maar die Indische balletjes, hebben die een naam dan?
2: Ja, Indische balletjes heet dat.
0: Oh, dat heet gewoon
2: dat
0: zo.
2: Dat heet gewoon Indische balletjes. Er zit een ze zijn op zich, er zit een beetje lekker gekruid. Waar verkruiden er doorheen zitten, dat weet ik ook niet. Dat is het geheim van de slager. Ja. En dan ook in een beetje saus, een beetje marinade-achtig spul. Daar laten ze dan een poosje in staan voordat ze in het vet lekker bruin branden. En dan, man, smullen.
0: Ja.
2: Echt, je vingers lik je er ook heerlijk bij af, want er blijft natuurlijk een beetje van die marinade aan hangen. Het lekkerste zijn ze dan als je dan gewoon met de hand eet. Hè? Dan niet met een varkie prikken of wat ook.
0: Nee, gewoon met de vingers.
2: Echt, met de vingers er zo in. En, ja.
0: Nou, dan gaan we luisteren naar een verzoekje van je. De zingende zendamateur met de zilverster. Die hebben een abonnement op de Z, zo te zien.
2: Ja.

0: Ja, om de sfeer te volgen zitten Bert en ik allebei met een lapje voor het oog. En zo'n piratenlapje. En volgende week doen we ook gewoon een haak links of rechts aan.
1: Ja.
0: Ja, hele piratensfeer een beetje zeg maar, opblazen, die handel. Eens even kijken. Dit kan weg. Zo. Ja, de Nationale Sportweek brengt Ermelo in beweging. En dat is vanaf 18, dus dat is volgende week vrijdag begint dat. Tot en met 27 september staat Ermelo in het teken van de Nationale Sportweek. 10 dagen lang kunnen inwoners kennis maken met verschillende manieren om te sporten en te bewegen zonder meteen lid te worden van de club. En dan gewoon eens even kijken wat past bij mij en wat vind ik leuk. Interactie organiseert samen met lokale sportaanbieders een gevarieerd programma voor jong en oud. Activiteiten zijn gratis toegankelijk tijdens die week. Ervaring is niet nodig. Juist inwoners die iets nieuws willen proberen zijn van harte welkom. En ook voor kinderen trekt het Sport- en Spelcircus op 21, 22 en 24 september de wijken in. Woensdag 25 september kunnen kinderen van 2 tot en met 6 jaar terecht bij Sportcentrum De Zanderij voor Peuter- en Kleuterbeweegfestijn. Nou, in ieder geval, alles is mogelijk. Je kan kijken op de website van interactie-ermelo.nl. Is er al wat bekend? Wordt De Zanderij weer gesloopt, Bert? Want dat mocht niet gebouwd worden, horen we nu.
1: Het had eigenlijk niet gebouwd mogen worden. En ja, als we de regel streng doortrekken van vergunning die eigenlijk niet verleend hadden mogen worden en daardoor weer achterhaald worden door dan zou je moeten vrezen dat Caluna weer in oude heer eer hersteld moet worden.
0: Ja, dat, maar dat kan ook niet, want er worden scholen gebouwd.
1: Nou,
0: in,
1: nee, daar... Ja,
0: oh, gaat nee, dat ook niet door?
1: Nee, ja, ja, nou, dat is ook weer een beetje, maar ja, dat... Dat is nu natuurlijk wel weer op de tocht komen te staan. Dat,
0: met de scholen en die huizen.
1: Ja. Want dat staat weer te dicht bij hoe heet dat, Natura 2000 gebied.
0: Echt waar?
1: En de ballenverzaal die als wisselgeld ingezet zou worden, die staat al meer dan 3 jaar leeg. Dus dat wisselgeld mag niet meer gebruikt worden. En nou ja, goed, nou is de klok weer ergens het een of andere torretje, kevertje of weet ik veel wat voor das gevonden. Oh, of een groen-geel gestreept kabelvredetje, weet ik veel. Maar in ieder geval, als daadwerkelijk doorgezet wordt, zoals ik met mijn eenvoudige boerenverstand dan lees, dan is dat een grotere overtreding dan die manege er aan de Harderwijkerweg. En die moet ook verdwijnen. Dus,
0: het is, als je al die regelgeving hoort, dan denk ik, het is zo onverdacht. Kijk, Caluna, dat hele terrein van Caluna, dat ligt er al. Dat is niet verschoven of wat dan ook. Het had toch al heel lang bekend kunnen zijn dat het dan te dicht bij Natura 2000 ligt.
1: Dat ze daar nu
0: achter komen, dat is toch raar?
1: Nee, goed, er is er eentje die heeft aan die bel getrokken. Die zegt van, moest goed luisteren, dat Natura 2000, dat was al bekend natuurlijk. Maar die trekt nu uit de kast, moet je luisteren. Caluna, die ligt al langer dan 3 jaar dicht. Dus... Die stof, stikstofuitwisseling, is er al uit.
0: Brouwer of bouwer?
1: Ja, zoiets heet hier geloof ik.
0: Ja.
1: Maar dat mag je nu niet meer inzetten. En als dan dat verhaal van De Zanderij er daar nog bij komt. Plus dat van die ballenverzaal, want die ballenverzaal die staat ook alweer wat langer leeg. Ja, goed, dan houden we één Natura 2000 gebied over van de hele gemeente Ermelo straks.
0: Ja.
1: Dus, dan staat heel Ermelo illegaal.
0: Je maakt het zelf mee dat mensen zich zo vastbijten in de regels. Hè? Meestal worden alles goed, bedacht maar, om regels te overtreden.
1: Dat zei ik van, niet iedereen is zo natuurlijk, maar dan zijn er van die hagenpredikers die dan beleiden met een lachend blij gezicht van ja, er moet gebouwd worden. En, En van de andere kant zetten ze alles in het werk om maar tegen te gaan dat er gebouwd werd. Ja. Ik. En dan maar roepen, die arme kindertjes van ons en die na ons komen, die geen huizen voor. En...
0: Ja, of geen klimaat. Ja, het is maar net hoe je het wint of keert.
1: Maar wel naar de rijdende rechter toe gaan of weet ik veel waar naartoe van als er huizen gebouwd worden, dan wordt mijn uitzicht beperkt. Ja. Allemaal, hoela.
0: Vaak als je dat langs de persoonlijke carrière legt, dan wordt een standpunt ook al wat duidelijker, hè? Dat is, goed.
1: Ja, laat maar uitkijken.
0: Niet te veel
1: op de man gaan spelen of vrouw. Maar...
0: Nee, dat mag tegenwoordig ook niet meer. Dus je kan helemaal nergens meer op spelen. Want vaak is het wel een man of een vrouw die het... Die sfeer en die hele procedures inzet. En zorgt dat blijft fikken. Maar dan mag je dat niet melden.
1: Nee.
0: Nou, dan gaan we maar naar het nummer van de Walkers met Taboe.
1: Juist.
0: He, dat is Taboe.
1: Dat is Taboe.
2: Is everybody for free love? Yeah! Then I've got a song just for you.

0: En dat geeft je leven zin, ja la la. Nou, het lijkt wel heel erg op. Je denkt maar dat je alles maakt voor mij. En nou ben ik dus benieuwd wie dan gejat heeft, hè? Of geleend, wel beter goed geschreven dan slecht gejat. Nee, beter slecht, goed gejat dan slecht geschreven.
1: Ja.
0: Zo is het. Maar dit was wel heel erg dat ik dacht meteen al toen begon van... Hey, maar dit kennen we. Maar dit kennen we dan niet. Textueel niet, maar...
1: Nee.
0: Maar
1: goed, qua onderliggende gedachte...
0: Even voor Bart Vis die luistert. Dit heb je lang geweest, hè Bart? Dat stofzuigen op vrijdag.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen, de

0: Drie werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om twee tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A1 Amersfoort-Apeldoorn bij Afrit Hoenderloo 5 kilometer. Op de A28 Zwolle Amersfoort is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Hoevelaken 7 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: wat was dit eigenlijk? Waar hebben we naar geluisterd? Waar luisterden we naar, Bert?
1: Ik dacht dat het... Jouw blik was dat, meen ik?
0: Jouw blik, oh ja, dat zou soms ook kunnen. Ja. Want ik heb hem er ook alweer meteen uitgedonderd. Dat doe ik dan. Ik maak altijd lijstjes om ze op te lossen.
1: Ik hoorde hem vallen, dus vandaar dat ik er aan herinnerd werd.
0: Nou, jouw blik. Nou, was een leuke blik. En dat kan op 2 oktober dus ook, bij de open dag van Stroud. Kun je meteen een blik achter de schermen werpen. Niet te hard gooien.
1: Ik wou net zeggen.
0: Ja, je moet wel rekening mee houden dat niet meteen weer helemaal...
1: En dat niet verkeerde blik ondersteboven gaat, want dan zitten ze weer met natte voet.
0: Ja. Is jij veel uit blik, nu we dan toch over blik
1: hebben? Nee, wel uit glas.
0: Oh, wel, ja, maar dat is drinken toch?
1: Nee, ook. Dat kun je drinken, maar nee. Ik vind groenten uit het glas in het algemeen genomen beter smaken dan
0: groenten uit het blik.
1: Uit het blik wat in dezelfde tijd in het blik gezeten heeft. En ik weet niet of dat komt door de manier van bereiding, dat ze het net weer iets te lang koken. Of dat ze er te veel andere dingen doorheen gooien, waardoor het nog langer, want blik... Het blijft heel lang goed in blik.
0: Ja, maar jij vindt het lekkerder uit glas.
1: Maar uit het glas vind ik het lekkerder.
0: Ik zit me net te bedenken, dat geldt ook voor vis. Makreel uit een blik of een goudvis uit de kom, dat is een
1: visser. Daar zit wat anders in. Die wordt ingelegd in olijfolie. Dat werkt anders.
0: Okay.
1: Ik denk ook dat dat wordt helemaal... Dat blijft mooi... Maar sardientjes uit blik, maar dat zit ook weer in de olijfolie.
0: Thuis liggen staan nog 2 blikken tonijn. Oh, zo lekker. Misschien maar net binnen. Ja, goudvis heb ik niet, dus dat zal hem niet worden.
1: Nou,
0: maar dat is wel een glas, hè?
1: Ja, dat wel, ja. Maar er zit weinig smaak in een goudvis.
0: Ja, oké.
1: Okay. Kun je beter een goudkarper hebben. Die spraakt een beetje gronderig. Maar,
0: karper, dat vind ik zo groot.
1: Ja, maar daar kun je een dag langer mee doen. Die kun je ook nog een poosje buiten aan de lijn hangen. Ja. En dan wordt het stokvis.
0: Stokvis?
1: Dan wordt het droog. Okay. Dan droogt het op en dan noemen ze in Denemarken zelf een stokvis.
0: En wat drink je dan bij al dat eten? Als jij groente eet en je zou er een drankje bij moeten nemen, wat neem je dan?
1: Nou, als ik uit eten ga dan neem ik een glaasje wijn erbij.
0: Ja.
1: Maar als ik thuis zit warm eten, dan neem ik over het algemeen genomen een glaasje water erbij.
0: Een glaasje water?
1: Ja.
0: Okay.
1: En heel af en toe zondags een keer ook een glaasje wijn, maar...
0: Ik heb een artiest klaarstaan, die doet ook bij het eten alles het liefst uit glas, maar dan uit de fles.
1: Ah, ja, mijn vriend.
0: Ja, zie je, je kent hem, hè?
1: Jan Bozeroen.
0: Ja, ja, ja, ja.

En mocht ik 's nachts op de oceaan, wanneer de stormwind brult, bezopen op de voorplecht staan, de fles nog half gevuld. En zijt dan onze marconist, het noodzijn SOS, dan gaat mijn laatste voet dan wel gestoken in een flesje.

0: Zo, Jan Boezeroen met zijn verhaal over drinken uit glas. Eens even kijken, het is bijna kwart over en we gaan eens even zien. Ja. Vanaf 25 november 2026 wordt het gedurende 5 weken weer volop ijspret op de ijsbaan op het Weitje. Ik heb het idee dat die net pas weg is, joh. Die ijsbaan. Alsof dat een maandje geleden is dat die ijsbaan er wegging. En nou komt hij er alweer.
1: Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen.
0: Echt jongen, dat is ongelooflijk. Ja. En het is goed nieuws voor de liefhebbers van de gezelligheid in de vorm van een hapje en een drankje met uitzicht op de ijsbaan. Restaurant De Herberg op camping in de Rimboe neemt namelijk de horeca voor de rekening. We willen graag de huiskamer van de ijsbaan zijn, waar iedereen zich thuis voelt. Nou, wordt dat, alleen maar sfeervoller van.
1: Ik wou net zeggen, dat is, want dat is vorig jaar geloof ik voor het eerst geweest dat ze dat toen, die horeca er wat anders ingezet hebben en zo. En, maar over het algemeen hoor je daar wel heel positieve berichten over.
0: Ja, nou, dat moet ook een beetje. En eigenlijk moet je dan ook een beetje een cafeetje bij je hebben. Waar je of de open haard aan hebt, dat je dus lekker warm hebt. Of dat je toch een beetje kou leidt, weet je wel. Dat je die warme chocomelk gaat nemen. En snet gaat nemen, en die jas aanhoudt, weet je wel. Er zijn mooie creatieve dingen te bedenken natuurlijk. Maar,
1: laat het maar aan die jongens en meiden over. Ja. Die weten denk ik wel.
0: En het grappige is dat hier in Putten gaat ook een ijsbaan komen. En die komen binnenkort hier in De Wereld Wordt Wakker nog even vertellen.
1: Even vertellen hoe. Of wat,
0: van hoe of wat en zo. Maar ik heb er nog niks over gehoord. Want ik had al gezegd van nou, kom maar een keer of drie of zo. Elke maand even vooraf aankomen. Ja. Want zoiets op lange afstand.
1: Dat, daar moet je zo kalm aan, inwassen.
0: Maar dan hoor je verder niks meer. Want dan is het vaak moeilijk voor hun om de tijd te vrij te maken. En dan denk ik, gratis reclame. Ja. Gratis reclame.
1: Ja.
0: Dus wat wil je nog meer? Maar goed, ik kan ze niet dwingen natuurlijk.
1: Nee.
0: Wij gaan naar. Ik heb hier nog een aantal nummers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daar heb ik er nog één staan. En dan komt het eindtune er nog bij. Ik denk dat we zo langzamerhand qua muziek wel vol zitten.
1: Denk gaan ik. We een aardig eindje in richting. Als er dan ook nog wat.
0: Gebabbel tussendoor. Gebabbeld
1: wordt. Nog wat tussendoor moet je,
0: Ja, dan gaan we eens even luisteren. Want zo straks hadden we Je Denkt Maar Dat Je Alles Mag. En dat was van Django Wagner. Dus Django komt met een ander nummer.
1: Aha. Hij doet het niet alleen deze keer, hè, begrijp ik.
0: Nee.

0: Ja, dat doet me weer denken om mijn diensttijd.
1: Wat dan, diensttijd? Wat, ja. was het dan?
0: Ja.
1: Nou, dan gingen we stappen.
0: Dan gingen we stappen, ja. Kwamen ook nog wel eens in Harderwijk terecht. En dan vlak bij de markt daar.
1: Waar was je gelegen dan?
0: Ik lag hier in Ermelo. In de kazerne.
1: In de KMT of de PMT?
0: Nou, wij kwamen meestal in het KMT. Maar we waren gelegen in de spoorkazerne. Oh. Destijds had je twee kazernes in Ermelo.
1: Mm-hmm.
0: De Schaffelaar.
1: Oh ja.
0: En die was net gereed gekomen voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Die was net in 38 of 39 geloof ik nog maar net in gebruik genomen door het Nederlandse leger. En daar werd dankbaar van gebruik gemaakt door onze gasten uit het oosten. En toen in de koude oorlogstijd, dus eind 50 jaar, begin 60 jaar, eind 50 jaar was dat, ja. Toen is de spoorkazerne daar gebouwd, evenals vele andere kazernes hier op de Veluwe. En dat was dus om, destijds niet Poetin, maar wel het gevaar uit het oosten tegen te gaan. Dus, maar ja, goed, dan ging je wel een stap. En we kwamen vaak in het KMT terecht. Dat vonden wij iets intiemer, iets gezelliger dan
1: maar dan
0: KMT
1: PMT. Was een katholieke militair tehuis.
0: Ja.
1: Maar wat is dan het verschil tussen een kazerne en een katholiek militair tehuis?
0: Nou, kazerne, daar zijn de militairen gelegerd.
1: Ja.
0: En die worden daar gedrild.
1: Ja.
0: En het militair tehuis, dat is voor na de diensttijd, voor ontspanning. Daar kon je een biertje drinken. Daar kon
1: oh,
0: je
1: dat zijn gewoon de kantines, zeg maar.
0: Nee, dat is wat anders dan kantines. Nee, oh, okay. dat is gewoon weg een...
1: Ja, nee, maar wacht even. Bedoel je dan na drillen, dus tot 5 uur word je gedrild en om 6 uur zit je in de KMT? Na de diensttijd ga je eruit. En ja, dan ga je naar
0: Hare Majesteits Vreedskuur toe.
1: Ja.
0: Of eerst even omkleden dan. Na 5 uur eerst even in burgerkleding omkleden. Als je geen dienst had tenminste. Dan ging je naar Hare Majesteits Vreedskuur. Dan ging je warm eten. En dan ging je nog even op bed liggen. Een tukje doen. En dan scharrelde je zo kalm aan de poort uit. En dan kwam je of in Harderwijk in de kroeg terecht. Of bij een van de campings.
1: Het is niet duidelijk wat nou een KMT is. Het is geen kantine, maar het is ook geen kazerne.
0: Nee.
1: Maar woont daar iemand
0: het
1: dan?
0: Is, het, er zit een beheerder op, ja.
1: Ja.
0: En als jij daar wilt een gesprekje wil houden, eventueel met een die beheerder, die kan je dan een beetje opvangen. Hij een beetje moeilijk thuis zit of zoiets dergelijks. Of je kunt er een biljartje leggen met je vrienden.
1: Ja, maar het thuis klinkt een beetje alsof maar, je daar ook kan wonen.
0: Het is meer om je eigen daar thuis te voelen.
1: Dus meer een kantine, buiten een café.
0: Buiten de kazerne, meer een café, ja. Een kantine, ja. Denk ik aan iets anders.
1: Ja, dan. Nou ja, ik
0: een
1: denk
0: kantine
1: aan,
0: die hij gewoon in de kazerne zelf voor de manschap.
1: Oh ja, nou ja, ik bedoel.
0: En voor de onderofficieren heet het dan mes. En voor de officieren heet het ook de mes.
1: Oké. En ik denk aan een soos of wat
0: maar
1: dan ook.
0: Maar in ieder geval...
1: Maar het was gewoon dan een horecagelegenheid ter ontspanning.
0: KMT, dat is de huidige Muzenhof.
1: Ja.
0: En dan heet PMT. De PMT, dat is dat gebouw. Is er nog steeds. Dat was protestants.
1: Dat ligt dan meer op een kerk waarschijnlijk.
0: En nee. Dat was hetzelfde. Je had er een hoekje waar je een snackje kon kopen. Die kon een biertje kopen. Hmm. En je kon een gezellig kaartje leggen met je vrienden als je dat wou. Of een biljartje ook. En dan had je in de Schaffelaar, daar had je nog het humanitaire militaire tehuis.
1: Ook nog.
0: En dat was dan voor de jongens die zich niet bij de een of andere levensovertuiging thuis voelden. Die kon dan zonder dat daar een... Maar daar zat in ieder geval wel iemand die, waar je ook je hart kon uitstorten.
1: Maar nou zat daar dus de Schaffelaarkazerne?
0: Ja.
1: Daar kwam de generaal Spoorkazerne bij.
0: Later, ja.
1: Waarom is hij niet gewoon de Schaffelaar uitgebreid? Waarom zijn er twee kazernes?
0: Nou, nee, die Schaffelaar die had een specifiek doel. Dat was namelijk de opleiding voor reservekader van de infanterie.
1: Oké.
0: En de Spoorkazerne, dat was eigenlijk de... Daar waren
1: Daar kwam het, de broek
0: het
1: iets.
0: Het voetenvolk werd daar gelegerd.
1: Het kanonnenvoer.
0: Daar zat nou ja, goed, er zat onder andere zat daar destijds onderdeel van de genie. De intendant zat daarin. Nou ja, goed, wij zaten dan bij de genezerikken.
1: Verkeer, allebei verschillende
0: doelen. De stoters, niet te vergeten, die zaten er ook.
1: Ja,
0: de infanterie en...
1: De militairen werden op de personeelsfeld bij CRLO ook meestal de stoters genoemd. Maar dat was dan meer door de verpleegsters.
0: Ja.
1: Jannes, welke kazerne zat jij dan?
2: Ik?
1: Ja.
2: Thuiskazerne.
1: De thuiskazerne?
2: Ja.
1: Oké. Okay.
2: Ja, broederdienst, ik hoef er niet heen.
1: Oh ja, broederdienst.
2: Ja.
1: Ja, ik ben afgekeurd, dus ik ben er ook nooit geweest.
2: Ja, jij was afgekeurd.
1: Ik was afgekeurd, ja.
2: Er waren er zoveel voor me.
1: Ja, oké. Okay,
2: Eén is er hebben bij de marine gezeten. Eén heeft er in Nieuw-Guinea gezeten. De derde heeft ook hier gewoon in Nederland gezeten.
1: In plaats
2: gezeten.
1: Van de stoel omlaag kan je ook de microfoon omhoog doen.
2: Ik zat er met mijn been tegenaan. Vandaar dat de stoel ging zakken.
1: Ja.
2: Maar je scheen wel spoorkazin. Als je de leugens weggebreidt. Nou, je is KMT, nee, een PMT of net andersom. Dat weet ik dan niet. En nee, de spoorkazin. Maar zat die andere er tegenaan dan?
0: De spoorkazin, die zat erachter eigenlijk.
2: Erachter? Oh, dus dan moest je die asfalt...
0: Dan
2: moest je die asfaltweg op.
0: Dat
2: is nu asfaltweg dan, maar...
0: Nou nee, dat was gewoon de inrit, de vooraan de weg terrein nog een paar woninghuizen. Daar woonden de kazijnadjudant, daar geloof ik in. En daar zat de marechaussee-brigade. En dan kreeg je de toerit en daar zie je nu nog steeds dat bord staan. Generaal spoorkazerne. En,
2: ja, maar die andere kazerne kan ik helemaal niet voor de geest houden.
0: Daar vroeger zat daar een vijver voor. En rhododendrons. En dat kun je nu nog terugzien. Want nou ja, goed, die inrit, die toerit daar naartoe. Die poort die zit daar nog steeds. En het is dan ook zo'n baksteengebouw. Dat zie je vanaf de weg. Zie je dan, als je de Leuven of Zeg overrijdt. Dan zie je hem daar staan.
2: Ja, maar hier staat die gebouwtje van KMT en PMD, want dan kan Jan en allemaal nog van overdag, als die open is, kun je ook gaan ringen als je dat wil.
0: Ja.
2: Dat wil je niet speciaal je militaire kleding aan te hebben.
0: Daar loopt dat parallelweggetje langs.
2: Ja.
0: Dan kun je vanaf de Leuvensweg kun je daar naar die parkeerplaatsen toe bij de militaire thuis.
2: Ja.
0: En als je die verder uitrijdt, dan loopt die dood bij de toerit naar de generaal spoorkazerne.
1: Ja.
0: En die poort die ligt een heel eind van de weg af. Dat is geloof ik wel een 300 meter geloof ik. En als je daar ingaat naar die toerit toe, dan kun je rechtsaf. En dan achter die militaire tehuizen daar in dat bos. Daar was vroeger de officiersmeis. En die zal er nog wel wezen, denk ik. Dat,
1: en de rhododendron, dat was dus belangrijk. En de vijver.
0: En die rhododendrons en die vijver, die kon je gewoon vanaf de Leuvense weg zien.
1: Je kan hem zelfs horen nu.
0: En daar... Yes.

0: Dus even kijken. Ja, dat was hem. De rhododendron. En daar hebben we het net over.
1: Ja.
0: Goed, ja, ik ben dus niet in dienst geweest. Ik ben afgekeurd. En dat was... ja, ik kon wel, onderofficier worden. Dus qua opleiding had ik wel zeg maar het land kunnen redden. Maar toen kwamen ze langs en toen zeiden ze... Ja, en dat betekent dat je... dus niet zeg maar de zandhaas hoeft te worden of wat dan ook, maar dat je gewoon onderofficier wordt. Ja, nee, en dan schoppen ze van onder en van boven tegen Jan. Laat maar, daar heb ik helemaal geen zin in. Ja, dus,
2: en als je officier moet maken, dan.
0: Ja, precies. Ja, dan precies.
3: Schoppen ze nog.
0: Ja. Kijk, en dan was het nu misschien de generaal Tempelskazerne geweest. Dat weet ik allemaal niet. Maar daar heb ik allemaal niet voor gekozen.
3: Hadden we het gedaan, dan waren ze misschien veel beter af geweest.
2: Ja, even zien. Ja, even zien. Nee. Wat dat betreft. Nee, in 1956, toen zijn die kazernes allemaal gebouwd.
0: Oh nee, toen was jij nog niet
2: voor de keuken geweest.
0: Toen was ik helemaal niet geboren.
3: Zijn toen de kazernes gebouwd?
2: In de tweede helft van de 50e jaren zijn de generaal Spoorkazerne. Die andere, de Schaffelaar, die zat er al. Harderwijk.
3: Was je in Harderwijk dan? Daar, links en rechts iedereen.
2: Jan er nog meer in Harderwijk, waar de infrastructuur zit. Maar die kazernes, die waren er al eerder. Maar er zijn toen op de... En dat kun je typisch aan de bouw, kun je dat ook zien. Van die kazernes. Wezep, het Harde.
3: Ja, Wezep is een hele grote.
2: Nunspeet.
3: Maar ik denk dat het Harde niet meer...
2: Het Harde, die is er nog. Ja, zeker. Er zitten de gele ruiters.
0: Nou, Bart Vissie reageert. Ik had ook broederdienst. Maar had wel graag bij de gaarkeuken gewerkt. Ja, zo zien we weer, hè. Ja, nu balen we ervan dat we dat allemaal niet meer georganiseerd hebben. Want nu hebben we het allemaal weer nodig tegenwoordig. Hè?
2: Ja.
0: Ja, dat zijn van die dingen. Nou,
3: ik denk dat het wel weer terugkomt. Dat is onder heel langzaam.
0: Ja. Tot nu toe zijn we geen een van allen militairen. Maar zou je glazenwasser willen zijn, Jannes?
3: Nee, ik heb hoogtevrees.
2: Ja, maar tegenwoordig mag je niet meer.
3: Dan
2: krijg je zo'n uitschuifslang.
0: Ja, en anders duurt het alleen maar de begane grondramen.
3: Ja, dat ben ik wel met je eens. Maar daarom.
2: Dan
3: krijg ik weer een stijve nekbas. Dus daar ga ik de hele dag stijf mijn hoofd over.
0: Ja, overal een probleem van maken. Dus

0: Zo, dat was een glazenwasser. En hoppa. Ja, ik moet er weer snel bij zijn, anders gaat de volgende zanger alweer. Ze kunnen niet in de kantine blijven zitten. Ze hebben genoeg consumptiebonnen, maar toch meteen. Yeah.
1: Ja, natuurlijk.
0: Goed. Moonlight Kano en op de Kano-vijver in Ermelo. Afsluiting van een top zomerseizoen. Iedereen kijkt weer terug op een enorm prachtig zomerseizoen. En als afsluiting van het seizoen kan iedereen weer komen kanoën in het donker. Het zogenaamde Moonlight Kanoën. Een mooie foto, hè?
1: Ja, prachtig.
0: Al die kleuren en zo. Je zou toch bijna denken dat je in Venetië bent.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja.
2: Op het kanovijver.
1: Die kerel die staat er niet meer achterop met die grote peddel.
0: Nee, ja, precies. In Venetië hebben ze iets meer.
1: Ja, vormen, ja, ja, ja.
0: Er zijn meer platbodems.
1: Dan zijn ze ook iets langer. Hè? En dan hebben ze van die grote, hoge boegen en zo.
0: Ja,
1: en
0: ja, ja. Maar, sfeervol.
1: Maar, ja. Trouwens, even kijken. Dit in klein, hè, maar ik heb dat ook wel eens in het groot gezien. Want je hebt het in verschillende plaatsen in Nederland.
0: Kanovijveren?
1: Nou, nee, maar daar doen ze een lichtjesfestival. Onder andere in de buurt van Giethoorn. Destijds, toen wij met vakantie waren, ben ik in Bredevoort eens een keer geweest. Daar gingen ze ook in die sloot. Maar dat is hartstikke mooi. Dat is, want dat is ja, een soort Vaden Corso en dan niet met die bootjes, die zijn dan niet met bloem versierd. Maar die zijn met afbeelding, met allerlei verschillende kleuren, lampjes erop en zo. Nou, dat is heel sfeervol. En dan een beetje passende muziek op de achtergrond.
0: Maar dan noem je ook wat. En dan ga je ook naar de Achterhoek. En daar weten ze wel wat sfeer maken is, hoor.
1: Maar
0: dan komen de wijzen vandaan uit Oosten, hè?
1: Ik meen dat het 14 dagen geleden geweest is. Toen is het in Zeewolde ook geweest.
0: Ja, die had alles. Lichtjes, alle ideeën nemen ze mee naar zijn.
2: Dat was van de scouting.
1: Dat was van de scouting, maar dat doen ze al een paar jaar.
2: Ja, maar zoals in het westen met die bloemenkoor, zo met die bootjes over het water. Hij overdag, maar ook s'avonds, dat ze verlicht zijn.
1: Ja. Ja, zeker. Ja.
0: Nou, in ieder geval, Kano in Ermelo, dat kan op vrijdag 18 september van 7 tot 10. Volgens mij is het om 7 uur nog niet echt donker, maar vooruit.
1: Maar dan wel, 18 september.
0: 18 september wel,
1: ja,
0: dat is volgende
1: week. Dan ben je weer verder in de tijd.
0: Jongen, dan zit jij op een hele grote kano.
1: Dan begint het al te schaar.
0: Jij zit dan op een hele grote kano.
1: Ja, dan ga ik er alweer bijna af.
0: Oh, dan ga je er alweer bijna af. Wanneer ga je weg?
1: Maandag.
0: Aanstaande maandag. En dan hoeveel dagen? Zes dagen?
1: En dat is dan 6 dagen, ja.
0: En waar gaat de reis naartoe?
1: Onder andere Vlissingen, Middelburg, Willemstad.
0: Dus niet een moezeltour, maar gewoon Nederland.
1: Nee, we gaan niet de moezel op, want dat schijnt dan een beetje met. Je zit natuurlijk altijd met een groep mensen die wat dat betreft dan of afhankelijk zijn van rollators, hetzij van rolstoelen en dergelijke. En dan zou op dit moment misschien al wel kunnen dat ze Duitsland ook ingaan. Dat ze de Rijn of de Moezel opgaan. Alleen, dan krijg je weer probleem met als je ergens ligt en je wilt de stad in. Dat het water zo laag is. Dat kun je dan niet meer van die vrijwilligers verwachten. Dat ze met die zware stoelen die mensen namelijk de kant op gaan sjouwen.
0: Nee, precies.
1: Dus het mooiste zou wezen dat als die boot zo ligt. Dat de plek waar je van boord af gaat, dat die zo'n beetje op gelijke hoogte ligt met de
0: kade. Maar is dat in Nederland en België dan wel zo?
1: Nou, op bepaalde plaatsen in Nederland en België kan dat dan wel, ja.
0: Oké. Nou, dan wens ik jou even al een hele fijne rit. En 18 september, dus volgende week vrijdag van 7 tot 10, kijk op de Kano-vijver terecht in Ermelo.
1: Ja.
0: Bert is er dan niet, want Bert zit op zijn eigen kano dan. Maar dan weet je in ieder geval dus dat Bert er had kunnen zijn.
2: Aan het roeren.
1: Wat dat betreft is er een groot licht niet aanwezig. Maar.
0: Nee. Maar we hebben dan voor verrassing wel even een Duits nummer klaarstaan. Dat is een student uit Uppsala.
1: Dank je, bitte sehr.

0: Uppsala, dat is toch ergens in Scandinavië, toch ergens daar, Uppsala?
1: Nou, ja, daar kwam je vandaan, maar die ging naar Duitsland toe.
0: Oké, nou. Goed, dan nog, en dan heb jij er twee verzoekjes op gegooid, maar dat is niet Duits, ook niet Nederlands.
1: Nee, maar het is piratenrepertoire.
0: Piratenrepertoire, nou, ja. Dan ben ik heel benieuwd. Dit is bijvoorbeeld eentje. Ja, komt u maar.

0: Ja, la, la, la. Zo.
1: Hier begon een piraat uit Harderwijk altijd mee. Die begon dan donderdagsmorgens, dan kwam hij de nachtdienst uit. En dan was dit het eerste plaatje wat hij draaide. En dan wist je van, hé, hij is er weer en hij doet het weer.
2: Dan wist je wie het was.
1: En dat was Tom Poes.
0: Tom Poes, ja. Goed, dan Lars Snijder die wenst ons allemaal en alle luisteraars al van een heel fijn weekend. Dus Lars, jij ook.
1: Dankjewel Lars.
0: En moeder de vrouw en Maud natuurlijk, de kleine Maud, die zal toch ook al bijna een jaar zijn inmiddels, denk ik dan. Maar nou ja, misschien is een jaar iets te enthousiast, maar 8 maanden zeker schat ik zo in. Goed, dat gezegd hebbende, er zijn nog tuinendagen. Dat is het laatste berichtje wat we even moeten noemen. Vrolijk bericht in ieder geval. Volop kleuren in tuinen in Ermelo en Harderwijk tijdens de Open Tuinendag. En dat is op zaterdag 12 september. Morgen dus. Elk seizoen biedt hij dus een nieuw beeld van dezelfde tuin. Dus tijd voor een hernieuwd kijkje, zodat iedereen mee kan genieten van wat groeit en bloeit in de Open Tuinendag. Je kan op de Open Tuinendag website kijken welke tuinen er open zijn. Jannes, staat jullie tuin, is die open?
3: Ja, dag en nacht.
0: Dag en nacht.
3: Ja, okay. Dag en nacht.
0: Nou, dat is helemaal mooi meegenomen.
1: En iedereen die het gras wil maaien, die is van harte welkom.
3: Nou, dat hoeven ze niet te doen.
1: Oké.
3: Okay. Ze mag het wel zuigen, maar de stofzuiger, maar ze hoeven niet te
0: doen. Oké. Oh, je hebt een kunstgras.
3: Weet je welk gras was het?
1: Dat gras wat altijd groener is, is bij de buurt.
0: Jannes, dat is ook een slimmer,
3: ik. Het is altijd groener bij de buurt.
0: Ja, aan de tuinenroute, maar ook aan de kunstroute van het kunstgras.
3: Van alle merken thuis. Keitjes liggen dus.
0: En wat verkoop je dan het meeste op de barbecue? Sausages of carbonades of speklappen?
3: De barbecue staat achter en we handen over de voortuin.
0: Ja, maar ja, goed.
1: Ik wou net
3: zeggen. Hij is nog zelfs verlicht, Bas.
0: Oké. Nou, dus de Kano-vijver erbij en het is helemaal klaar. Jongen, waarom wilde allemaal, hè?
3: Goh. Als de straatverlichting uitvalt, dan nou is het een beetje donkerder, maar voor de rest...
0: Yes. Nou, dan had Bart Vis nog even gereageerd. Zeggen ook iedereen een fijn weekend, geniet ervan. Ja, Bart, jij en de jouwen ook, heel veel plezier.
1: Yes.
0: En geniet van alles wat je gaat doen en van iedereen om je heen en noem het allemaal maar op.
1: Met veel mooi weer, dan hebben wij het ook.
0: Ja, 7,5 maand is Maud inderdaad. Nou ja, dan had ik met 8 maanden aardig goed geschat.
3: Zit er heel dichtbij.
0: Ja, dicht hè. Ja. Goed, dan gaan wij naar... je had nog zo'n piratennummer, Bert.
1: Ja.
0: Down on the Boondocks.
1: Ja.
0: Ja, dat kent iedereen, denk ik.
1: Denk ik wel, ja.

Zo, dat was hem. Down in the Boondocks. Ja, die kennen we allemaal natuurlijk. En dan kijk ik even op de klok. Ja. En dan denk ik van, oh ja, we gaan wel richting het weekend toe. Ik zit me net even te denken, oh, dit is een heel kort nummer. Die kan er niet van me gevraagd. Dan hebben

0: Laat me los, zegt hij. Nou, we laten je los, want wij gaan doei zeggen. En we laten iedereen ook los, zodat iedereen zijn eigen weekend kan hebben. Jannes, heb jij nog een korte melding voor het publiek?
1: Helemaal geen melding.
0: Helemaal geen melding.
1: Nee, we gaan direct even naar een... Oh, ik mag geen reclame maken. Even een boodschap doen.
0: Ja, even een boodschap doen. Ja, ja, grote boodschap, kleine boodschap.
1: Ja, kleine boodschap doen hier.
0: Ja, ja. Nee, oké. Okay, ja, Jannes zegt zoek hem maar uit dus. En ja. Bert?
2: Ik zeg bye bye, zwaai zwaai. Ja, ik, en ik zeg, pak mijn pet en ik druk mijn snor.
0: Ik zeg doe geen gekke dingen, wees lief voor elkaar. Laat Philo FM aanstaan, dan komen we elkaar vanzelf weer tegen. In mijn geval is dat maandag om 7 uur. Maar Bert, die kun je morgen alweer horen om 9 uur.
2: 9 tot 10.
0: Ja. Heb je nog een thema, Bert?
2: Ik heb, nou wat dat betreft, ja, toch wel een beetje een... muziekje, speciale muziek van een beetje, ja, melancholiek afscheid nemen.
0: Okay. Moeten we daar...
2: Hartekreten.
0: Moeten we ons zorgen maken?
2: Met, nee, nee, helemaal niet. Of je maar geen schoon met. Ja, ja, op een gegeven moment kom je die ook weer een keer tegen. En dan denk je van, ah, dat past wel een beetje in deze tijd van iets donkerder tijd. Dat...
0: Nou, morgen dus om 9 uur bed. Ik ben de maandag weer om 7 uur. En luister verder naar alle andere collega's van Velo FM.

0: 快乐 FM。
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim €46.000. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van de vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De drie werknemers zijn ontslagen. Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de tweede doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief bij de Bulgaarse topclub Ludogorets.

0: Hij werd 4 maal landskampioen en won 2 keer de beker. Voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Het weer nog. Het is bewolkt. Geregeld valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt ook de zon door voor een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker wat zon. Het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn, 9 kilometer file tussen Stroe en Afrit Hoendelo door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar de vertraging is nog wel meer dan een half uur. A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Apeldoorn Zuid en Kootwijk, 4 kilometer file, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

FM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: Hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Als het niet zo is.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn 7 kilometer file tussen Kootwijk en afrit Hoenderlo. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam bij Hoevelaken 5 minuten vertraging in 4 kilometer file. En 50 Zwolle-Emmeloord bij Kampen-Zuid 3 kilometer file. En 50 Zwolle-Emmeloord tussen Kampen-Zuid en N 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is weer opengesteld voor het verkeer. Woensdagavond werd de rijbaan richting Utrecht weer beschikbaar gesteld. In de richting van Zwolle werd nog gewerkt aan het verwijderen van de verkeersmaatregelen. De brug werd maandag uit voorzorg afgesloten nadat bij een inspectie was vastgesteld dat zand en grind rond de brugpijlers waren weggespoeld. Daardoor kon Rijkswaterstaat de veiligheid van de constructie niet langer garanderen. De gemeente Harderwijk organiseert donderdag 15 oktober een oefening met een noodsteunpunt bij de brandweerkazerne aan de Malteserlaan. Die oefening duurt van 4 uur 's middags tot 8 uur 's avonds en simuleert een noodsituatie. Voor de oefening zoekt de gemeente inwoners die willen helpen als medewerker van het noodsteunpunt. Ook kunnen inwoners deelnemen als bezoeker en tijdens de oefening kort de rol van een bezorgde inwoner spelen. Met de oefening wordt de werking van een noodsteunpunt in de praktijk getest. Inwoners die willen deelnemen kunnen zich vooraf aanmelden bij de gemeente Harderwijk. En tot slot, Progressief Ermelo, de VVD en de SGP willen een onafhankelijk onderzoek naar de totstandkoming en informatievoorziening rond anterieure overeenkomsten van de gemeente Ermelo. Aanleiding zijn aanwijzingen dat overeenkomsten in sommige dossiers mogelijk pas zijn ondertekend nadat de gemeenteraad een besluit had genomen en dat de raad daarbij niet altijd over volledige of juiste informatie beschikte. Progressief Ermelo onderzoekt de kwestie sinds het voorjaar. De partij deed dat aanvankelijk buiten de publiciteit nadat inwoners en andere betrokkenen signalen hadden afgegeven over mogelijke onregelmatigheden. En meer over dit onderwerp is te vinden op veluwfm.nl, in de Veluwfm-app en op de Veluwfm Facebookpagina. En tot zover het Veluwfm regio nieuws.
2: Dit is Veluwfm.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwfm.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

in de pijn. Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein, maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen en de storm verdwijnen.

0: 飞轮 FM。
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld, omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker zes cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en Platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land vooral vertraging op de N50. Vanuit Zwolle naar Emmeloord doe je er een kwartier langer over tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid. Het komt door bergingswerk en de andere kant op, dus richting...

0: Richting Zwolle over de N50. Tussen Kampen-Noord en knooppunt Attemerbroek is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Veluwe FM.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
4: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

bluesliefhebbers. Het is weer tijd voor jullie, het is weer tijd voor Let the Blues Get In op Veluwe FM, de radio voor de Noordwest-Veluwe. Ik ben Alexander en heb weer 2 uur voor jullie bij elkaar gezocht. En ik hoop dat het een gezellige, een leuke en een boeiende bluesuitzending wordt. En die begint met Nick Gravenites. Die was van 1938 en vierde in de 60e jaren al triomfen met Janis Joplin en Mike Bloomfield. Hij schreef de song Born in Chicago voor Paul Butterfield. En dat is 1 voorbeeld van veel door hem geschreven songs die door anderen opgepikt werden. Hij overleed in 2024 met een grote muzikale nalatenschap. Van hem nu zijn grote hit Born in Chicago.

Memphis Freeze door Lee Rocker, als bassist ook bekend als lid van de Stray Cats. Hij was als kind klassiek geschoold op cello, maar leerde later basgitaar spelen. Zijn grote idool was Willie Dixon als bassist. Naast de Stray Cats heeft Lee Rocker zijn eigen muzikale weg ook wel bewandeld, en dat ook met enig succes. In New Orleans heeft pianist Alan Toussaint grote invloed gehad op de muziek. Hij was een groot songwriter en als pianist heeft hij veel bijgedragen aan de New Orleans sound. Van hem nu een ingehouden lounge-achtige piano in Mardi Gras in New Orleans.

0: send me back.
1: I don't want to go back to New Orleans van Dom Pipkin uit Londen, maar daar meent hij zelf helemaal niets van. Want deze Engelse pianist kreeg een groot gevoel voor de New Orleans muziek toen hij daar een keer geweest was en sindsdien daar steeds weer terugkomt. Hij geldt zelf als de beste vertolker van de New Orleans sound, als niet van New Orleans zelf komende. Daarbij is het een enorm bescheiden, aardige man en een groot entertainer. Mocht hij weer eens in Nederland komen, ga alsjeblieft luisteren. Want echt een groot plezier wat deze man je bezorgt. En nu nog een groot pianist, Pinetop Perkins. Groot in Chicago en tot zijn dood op 97-jarige leeftijd actief. Hij heeft vele grote bluesnamen gediend met zijn piano en onder eigen naam de nodige albums de wereld ingebracht. Op zijn 85ste stond hij op het podium in de stad Montclair in New Jersey. En dat was op 4 juli 1998 met onder andere de song Down in Mississippi, Pinetop Perkins.

Down in Mississippi met Pinetop Perkins, het heerlijke lange nummer, hoorde je hier George Harmonica Smith met I Left My Heart in San Francisco. George Harmonica Smith, zijn naam zegt het al, was een van de vooraanstaande harmonicablazers in de jaren 50 tot 80 van de vorige eeuw. Hij was belangrijk als lid van de bands van Muddy Waters en Big Mama Thornton. En opvallend van hem was dat hij zich ook wel Little Walter Jr. noemde, naar zijn grote idool Little Walter. Sonny Landreth, inmiddels ook alweer op leeftijd met zijn 75 jaar, is een vooraanstaand slide-gitarist. In zijn spel zijn vaak invloeden van de Zydeco te horen, reden waarom hij wel de King of Slideco werd genoemd. Op het podium mist hij vaak de uitstraling om het publiek mee te slepen, maar zijn songs zijn van hoog niveau. Sonny Landreth met Wind in Denver.

Arizona Skies door Los Lobos uit Los Angeles. De band verwerkt in hun muziek invloeden van de Tex-Mex, rock'n'roll, country, zydeco, folk, R&B, blues en brown-eyed soul. En dan ook nog traditionele Midden- en Zuid-Amerikaanse genres. En dat levert sinds 1973 een nog steeds groeiende lijst albums op van deze Los Lobos. Daryl Newlish, zanger en mondharmonica blazer, richtte in 1981 de band The Rockets van Anson Funderburk op. Later was hij ook betrokken bij de Broadcasters, de begeleidingsband van Ronnie Earl. Vanaf de late 90er jaren ging hij voor zichzelf, verhuisde naar Boston om eerst bij James Cotton te werken en daarna zijn eigen pad te volgen. Daryl Newlish nu met Going Back to Dallas.

Born in Chicago, de song geschreven door Nick Gravenites en waarmee ik ook dit eerste uur begon. Hier in een uitvoering door de band The Rides. The Rides werd wel supergroep genoemd omdat Stephen Stills, Kenny Wayne Shepherd, Barry Goldberg en Kevin McCormick de groep hadden gevormd. En dat zijn niet de eerste, de beste. Verder dan 2 albums, zo'n 10 jaar geleden, kwamen ze echter niet, deze The Rides. Uit Texas komt de gitarist en zanger Holland K. Smith met een blues-soul-stem en in zijn muziek soul, blues, rhythm and blues, rock en rootsmuziek. Van hem nu uit 1999, Take Me Back to Memphis.

0: Let the Blues Get In alweer op. Dit eerste uur vol songs over waar men vandaan komt, waar men heen wil, waar men geboren is of waar het gewoon mooi is. Tot het nieuws nu aandacht voor Kenny Wayne Shepherd. Hij ging met Double Trouble, de vroegere ritmesectie van Stevie Ray Vaughan, drummer Chris Layton en bassist Tommy Shannon, op pad door Amerika om onderweg met...
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat de zogenoemde wraakjurk van Prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat Prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130.000 tot 250.000 euro opleveren en deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreid over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A50 Arnhem richting Oss. 10 minuten vertraging tussen Knopend Valburg en Ravenstein. En 10 minuten op de A325 Arnhem-Duitse grens tussen Elst en Lent. 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

deze uitzending. En in de tweede uur begin ik met blues uit Frankrijk en dat komt van Jeff Toto Blues. Jean-François Thomas voert dit kwartet als gitarist en zanger aan en de band komt uit Domera. En dat is een klein plaatsje ten zuiden van Clermont-Ferrand met een kasteel als bezienswaardigheid en dus blues van Jeff Toto Blues. Hun loflied op de blues heet Hymn au Blues.

Envoie ma belle door de Frans-Canadees Mike Goudreau uit Vermont. En dat is dan weer een staat uit Amerika, maar die ligt dan wel tegen de Canadese grens. Hij begon op zijn 14e gitaar te spelen en is nu 60 met een aardige verzameling ervaringen en albums in de blues. Hij is in de loop der jaren veel in televisieprogramma's en series en in films te horen geweest en ook was hij een veelgevraagd sessiegitarist bij anderen. Uit Kansas City komt de swingende Grand Marquis. Deze vijfmansformatie mengt de Kansas City Blues met de Memphis Soul en wat vleugjes New Orleans. Met de blazerssectie erbij klinkt het ook nog jazzy. Grand Marquis met I'm on Fire.

Amos Garrett is een begenadigd bluesgitarist. Alleen hij blijkt in de jazz net zo makkelijk uit de voeten te kunnen als in de blues. In 2013 vond hij het nodig om een uitstapje naar de jazz te maken met het Amos Garrett Jazz Trio voor deze gelegenheid. De bluesgitaarklanken zijn nooit ver weg en de cd heet Jazz Blues en dit lange all blues ademt door de jazztonen toch vooral de blues. Adam Holt zette zich in 2002 met zijn cd Who I Am meteen duidelijk neer, gitarist van het snelle en felle werk. Hij was toen midden 20 en gold als veelbelovend. Hoewel zijn productie niet indrukwekkend is, heeft hij zich wel bewezen als een originele, fijne roots en blues performer uit Alabama. Van zijn debuutcd Who I Am, nu de song The End, Adam Holt en de Blues Congregation.

Dead Presidents door mondharmonica-blazer en zanger Mitch Cashmar. Als mondharmonica-blazer wordt hij vergeleken met Charlie Musselwhite, George Harmonica Smith, Rod Piazza en Kim Wilson. Hij wisselt in zijn songs voortdurend de diatonische en de chromatische mondharmonica af. En voor de duidelijkheid, de diatonische mondharp staat in één toonsoort en wordt veel in de blues gebruikt. En de chromatische mondharp beschikt over alle tonen van de toonladder en dat biedt meer mogelijkheden om te variëren. En Mitch Cashmar is hier een meester in. Uit Engeland nu Tom Kilner, een gitarist die zijn van soul doordrenkte blues ook laat beïnvloeden door southern rock, country en Americana. Op zijn cd uit 2015 Hard Road is het vooral heel stevig. Zijn optredens schijnen dynamisch en spectaculair te zijn. Maar voor nu het rustige Cocaine Blues, Tom Kilner.

zoals hij zelf al zingt, Mercy of Love door gitarist Gary Hui. Hij begon als hardrock gitarist in Massachusetts om later naar de blues te switchen. Dat hoorde je hier duidelijk terug. In 1987 heeft hij nog auditie gedaan om in de band van Ozzy Osbourne te spelen, maar hij werd het niet. Ook aardig is dat hij de hit van onze Nederlandse band Focus, getiteld Hocus Pocus, heeft gecoverd en daarmee op zijn beurt een hit scoorde. Charles Ford, een gerespecteerde bluesmuzikant, had 4 zonen. 1 kwam om in de oorlog in Vietnam, de andere 3 gingen de muziek in. Robin Ford werd de bekendste, hij is gitarist en speelt ook nog wel saxofoon. Mark is mondharmonica-blazer en Patrick is drummer. Samen met schoolvriend Stan Poplin als bassist richtten ze al jong de Charles Ford Band op, als eerbetoon aan vader. Samen maakten ze diverse albums, terwijl Robin Ford zelf al gauw zijn eigen weg ging. Samen hoor je ze nu nog in That Will Never Do.

En met de gebroeders Ford zit ik alweer dicht tegen het eind van deze twee uur Let the Blues Get In aan. Ik rond af met Jason Elmore en The Hoodoo Witch. Dit trio komt uit Dallas en staat daar bekend om de enorm energieke optredens met een mix van jump blues, hard rock, authentieke soul en R&B en een beetje country uit de 60e jaren. Luister tot besluit van deze Let the Blues Get In. En tot het nieuws naar dit rustige Midnight in Memphis van Jason Elmore. Bedankt weer voor het luisteren en graag tot de volgende keer bij Let the Blues Get In.

0: Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Stroud nog helemaal niet kent.
0: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
0: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website stroud.nl.
0: We zien jou graag op 2 oktober in Stroud bij de Open Dag.
2: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aarts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en ook langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig, later zon en wat buien. En het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn 10 minuten vertraging bij Alfred Hoenderlo. A12 Utrecht-Arnhem 10 minuten extra bij knooppunt Waterberg. 20 minuten vertraging als je over de A50 vanuit Arnhem naar Os rijdt. Je komt tussen Heteren en Ravenstein in 14 kilometer file daar. En 10 minuten extra op de A325 vanuit Arnhem naar Duitsland. Langzaam rijden tussen Elst en Lent. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
7: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
8: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Stroud op 2 oktober?
0: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Stroud nog helemaal niet kent.
0: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick.

0: maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
0: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
0: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn 10 minuten vertraging bij Alfred Hoenderloo. Ook 10 minuten tijdsverlies op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Valburg en Alfred Ravenstein. En 10 minuten vertraging op de A325 vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt het langzaam tussen Elst en Lent. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Het verwijsloket Veluwe Gezond in ziekenhuis in Jansdal in Harderwijk blijft nog 3 jaar bestaan. De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde blijven het loket gezamenlijk financieel ondersteunen. Het loket helpt inwoners bij gezondheidsproblemen die samenhangen met onder meer stress, schulden, eenzaamheid, slaapproblemen en leefstijl. Bezoekers krijgen advies en worden zo nodig doorverwezen naar passende ondersteuning in hun eigen gemeente. Het loket bevindt zich in de centrale hal van ziekenhuis in Jansdal in Harderwijk. De ondersteuning is gratis. Monuta sluit maandag het uitvaartcentrum op begraafplaats Diepenbos in Voorthuizen. De locatie, die al ruim 50 jaar wordt gebruikt voor afscheidsdiensten, verdwijnt daarmee als uitvaartlocatie. Omroep Gelderland meldt dat Monuta het centrum nog maar enkele keren per maand gebruikt. De sluiting heeft gevolgen voor zowel Voorthuizen als de bredere Veluwe. Uitvaartondernemers uit de omgeving maken regelmatig gebruik van de aula en wijzen erop dat vooral voor niet-kerkelijke afscheidsdiensten geschikte alternatieven beperkt zijn. Ook de mogelijkheid om na een uitvaart op dezelfde locatie samen te komen komt te vervallen. En tot slot, in het Nationaal Hippiecentrum in Ermelo vindt dinsdag 15 september de jaarlijkse veulenveiling Prinsjesdag plaats. Tijdens de veiling worden 43 geselecteerde springveulens aangeboden. De collectie is samengesteld met het oog op de eisen van de moderne springsport. Volgens de website horses.nl, dat over de veiling bericht, is bij de selectie onder meer gekeken naar atletisch vermogen, correctheid, uitstraling en genetische kwaliteit. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur, bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files met de meeste vertragingen in het midden van het land die vinden we onder andere op de A1 Amsterdam-Apeldoorn 20 minuten. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld rijdt het langzaam. Na een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht van de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken. 6 kilometer file daar vanaf Stroe ruim 1,5 uur op onthoud. 10 minuutjes op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij knooppunt Valburg. Kwartiertje vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Drijft weer langzaam tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. En 10 minuten vertraging op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Westervoort. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
5: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
4: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
5: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
4: Wow, klinkt gezellig.
5: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
4: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
5: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
6: Nieuws uit de regio.
7: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De Emmeloze Gerdien Bertram Troost is benoemd tot nieuw lid van de Onderwijsraad. De ministerraad heeft haar benoemd voor een periode van 4 jaar die ingaat in januari komend jaar. Volgens het Emmeloos Weekblad behoort Bertram Troost tot de 5 nieuwe raadsleden. Ze is hoogleraar onderwijs in levensbeschouwelijk en pedagogisch perspectief aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze groeide op in Ermelo en volgde onderwijs aan de Koningin Juliana School en het Christelijk College Groevenbeek. Inwoners van Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde kunnen hun overgebleven consumentenvuurwerk deze maand gratis, anoniem

0: en zonder boete inleveren. Een lokaal inleverpunt is er echter niet. Wie van de mogelijkheid gebruik wil maken, moet daarvoor de gemeentegrens over. De landelijke inleveractie loopt tot en met 9 oktober. Aanleiding is het landelijke vuurwerkverbod voor consumenten dat op 1 augustus dit jaar is ingegaan en is vastgelegd in de wet Veilige Jaarwisseling. Voor inwoners van de 4 gemeenten is de dekking van de landelijke inleveractie opvallend beperkt. De dichtstbijzijnde mogelijkheden liggen onder meer in Almere, Arnhem, Deventer, Lelystad en Utrecht. En tot slot, Dries van den Bergen en zoon uit Harderwijk is uitgeroepen tot versspecialist van het jaar in de categorie visspecialisten. De landelijke titel werd bekendgemaakt tijdens het Versfestival in Nijkerk. De verkiezing richt zich op versspecialisten in verschillende categorieën. Volgens Dagblad de Stentor kreeg het familiebedrijf de onderscheiding voor de prestaties als visspecialist. Voor eigenaar Peter van den Berg is de prijs vooral een erkenning voor het team en het ambacht. Het bedrijf begon in 1978 als ambachtelijke palingrokerij en groeide uit tot een veelzijdig visbedrijf met onder meer een visspeciaalzaak, een restaurant, een rok...
1: Dit is Veluwe FM.

celou vedu. Kan. Gaan we dansen!

0: حلو أفهم.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman.

0: stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel naar de ministerraad. Dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001... worden in New York de gebeurtenissen herdacht. Onder andere de oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, ook zijn er 40 gewonden. De Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze de rol van First Lady op zich en was ze 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Haakon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon even door, het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start dan grijs, maar in de middag is de zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 70 kilometer file staat er in het midden van het land. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Voorthuizen 20 minuten vertraging. De andere kant op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam 20 minuten vertraging bij Hoevelaken. Kwartiertje extra op de A6 vanuit Muiden naar Lelystad bij Lelystad Airport. En een kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Dan rijdt het langzaam tussen knooppunt Valburg en Ravenstein over 12 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
3: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
2: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
3: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
2: Wow, klinkt gezellig.
3: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
2: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
3: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
4: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: shit, man. That's right.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het midden van het land nog ruim 50 kilometer file op de snelwegen. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn een kwartier vertraging bij Voorthuizen. 10 minuten op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. En altijd nog 10 minuten op de A325 vanuit Arnhem naar de Duitse grens bij Lens. Ook op de N50 Emmeloord-Apeldoorn rijden de langzaam bij knooppunt Hattemerbroek. 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Bij restaurant De Nieuwe Lotus aan de Torenstraat in Zeewolde heeft vrijdagochtend opnieuw een explosie plaatsgevonden. De melding kwam rond 5:15 bij de politie binnen. Bij de explosie raakte de ruit van de ingang beschadigd. De politie heeft daarop de omgeving afgezet en is een onderzoek gestart. Voor zover bekend zijn nog geen personen aangehouden. Het is al de derde keer in korte tijd dat het restaurant wordt getroffen. In Ermelo zijn de hulpdiensten vrijdagochtend vroeg gealarmeerd voor een incident aan de Drierweg. De melding kwam 6:00 binnen bij de hulpdiensten. De brandweer werd met spoed opgeroepen. Vanuit Ermelo werden brandweereenheden ingezet om ter plaatse te gaan. Ook de meldkamer Oost-Nederland was betrokken bij de inzet. Over de aard en omvang van het incident is verder geen informatie bekendgemaakt. En tot slot, de politie zoekt een man die op 17 juli een zonnebril uit een auto aan de Middelaan in Harderwijk zou hebben gestolen. De auto stond afgesloten en werd op de oprit van een woning opgeladen. De eigenaar ontdekte de diefstal de volgende ochtend. Volgens de politie is een Prada zonnebril ter waarde van zo'n €300 meegenomen. Ook was de bedrading van de auto losgemaakt. Mogelijk heeft de verdachte geprobeerd de auto te stelen. De politie heeft camerabeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt getuigen die hem herkennen of informatie over de zaak hebben om zich te melden. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de Hoge Raad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. En als besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. En dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Ook kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond op veel plekken mist. Morgen start grijs, maar in de middag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits in het midden van het land is nagenoeg voorbij. Nog 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Voorthuizen. 10 minuten op de A1 Apeldoorn-Amsterdam, de andere kant op, bij Hoevelaken. En er staat ook 4 kilometer file op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. Ook daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: حلوة أفهم.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.

0: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland, liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan

0: 0,3% erbij. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste vijf renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primož Roglič. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij en dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Luisteraars en amateurs, even serieus moment in de show. Maar u wordt gewaarschuwd voor deze uitzending van de jongens. Het is een drama. Ik zou zeggen, zet de radio zachtjes en sterkte gewenst. Kop terreur.
4: Mark, Rusticus, Dennis, De

0: Ja.
1: Zo.
0: Een nieuwe uitzending van Stennis. Ja, ik moest even over nadenken, hoe heet het programma eigenlijk? Ja, Stennis

0: Dus, met Mark en Jasper. Ja. Ik zag het in de radiobode staan. Ja, ja.
1: Dus, ja, u hoort het. Hij is terug van weg geweest.
0: Ja, ik was er even een
1: ook beetje. Jasper is niet aangenomen bij Q-Music.
0: Nee, ik hoorde in één keer dat Martie het alleen wou doen. Ik, ja, nou, oké, dat doe je het lekker alleen.
1: Dat doe je lekker alleen. Hè? Groot gelijk, groot gelijk. Ja, ja. Ja, zoals u hoort, hè, is ook niet aangenomen. Dus ja, allemaal weer oud en vertrouwd bij het oude nest.
0: Ja hoor, dat voelt goed.
1: Ja,
0: Sleutel doet het nog.
1: Ja, ja. Je wist alleen niet welk programma je nu was. Nee. Maar goed.
0: Ik moest mijn bankrekeningnummer opnieuw doorgeven. Ja. Maar dat doen we gewoon.
1: Daarom. Goed, nieuwe uitzending Tennis met Mark en Jasper. Ja, zoals u hoort, Dennis is er niet.
0: Nee.
1: Die kreeg last minute nog een barbecue door, denk ik.
0: Ja, dat is een beetje gek.
1: Nou. Zeer last minute. Vorige week volgens mij nog steeds van, nou nee, volgende week ben ik er hoor, geen probleem.
0: Nou, ja, prima. En tot vanochtend was, dachten wij ook dat dat zo was.
1: Nou, zeker. Ja, zeker.
0: Totdat ik vanochtend mijn telefoon opende en in één keer zag staan, ik ben er niet.
1: Nee, nou, dat bedoel ik.
0: En hij scheen een barbecue te hebben, dus ja. Goed.
1: Goed, dat kan.
0: Ja, jij zoekt
1: kan.
0: Een ander nummer, denk ik.
1: Ja, hè? Oh ja, ook.
0: Ja, die is niet van... Nee, maar er was volgens mij wel eentje van hun die heel veel werd gedraaid.
1: Toch? Ja, niet deze.
0: Ook... Oh, wel.
1: Ja, zie je wel.
0: Sorry. Ja, gelijk.
1: Goed, nou. dat straks.
0: Verder zit alles wel. Ik was woensdag niet bij de algemene ledenvergadering. Maar,
1: nee, ik was alleen. Dat was lekker. Ja. Dat is ook wel eens lekker dat je alleen bent.
0: Nou, mooi, gewoon factureren.
1: Ja, wel factureren. En dan kun je ook alles er doorheen drukken.
0: Ja. Dus wat gaan we doen?
1: Nou, dat ga je merken.
0: Nou, ben benieuwd.
2: Met Mark en Dennis.
1: Nee, valt best mee. Het recept is niet echt aangepast.
0: We gaan wel hier zo de lange draai als Dennis er niet is.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Dat vind ik merkwaardig. Ja. Ik verwacht zometeen ook nog Act en de Munich dan.
1: Oh, het kan. Het kan. Ja, nou, ik hoorde dat ze zoveel jaar in het vak zat. Of iets, of die plaat is al 25 jaar oud, of iets. Ja, of iets in die trant.
0: Ik hoorde dit nummer laatste week ook in één keer op meerdere plekken voorbij komen.
1: Ja.
0: Ik dacht, nee, wat moeten we in één keer allemaal met Ilse de Lange?
1: Ja. Die zal ook de bankrekening iets spekken, denk ik.
0: Ja, lekker.
1: Ja, moet ook.
0: Hè? Moet ik ook eens gaan doen.
1: Ja, moet je toch een plaat gaan brengen. je kan een hoop doen, hè?
0: Heb ik wel eens gedaan, de plaat uitgebracht. Dat is niet zo'n groot succes.
1: Niet, oké. Zometeen 7:15 op de Foute Plaat. Heb je nog suggestie, dan kan deze kant op via de welbekende wegen.
0: Zo incredible terug in de Singletop 100 naar TikTok-trend.
1: Moet je nagaan. Maar eerst Phil Collins.

0: Daarom zijn wij niet aangenomen bij Q. Alles ging goed.
1: Ja. Ik zat even te zoeken waar die was, maar bedje 1, maar ik zat heel anders te kijken.
0: Hé, hey, anders blijven we gewoon hier nog even oefenen.
1: Ja, daarom.
0: Ik zag wel pas dat, dat Koen en Sander zitten vanavond bij een of andere talkshow, dat ze 20 jaar in het vak zitten. Oh. Nou goed, zijn namens de hele omroepen gefeliciteerd ermee.
1: Ja.
0: Maar ik zit te wachten waar onze uitnodiging is. En wij, tenminste, nou, we hebben toch pas even zitten kijken dat wij, we zitten op de 14 jaar of zo.
1: Ja, maar dat is niet helemaal een hard gegeven natuurlijk.
0: Nee, ik had nog even, ik had s'avonds nog eens dus, even met Chad zitten praten over hoeveel afleveringen wij dan ongeveer zouden zitten, want we weten het niet.
1: Nee.
0: Ja. Ah, goed verhaal dit.
1: Ja. Ja. Het wordt wel steeds waziger.
0: Nou, rond de 700, denkt Chad.
1: Oh?
0: Nou.
1: Oh. Dat is wel een... Oké.
0: Wat ik... we hebben op een gegeven moment wel kunnen achterhalen door Facebook posts. Dat wij in ieder geval in augustus 2012 wat te beluisteren waren.
1: Ja.
0: En Chad zegt, nou, dan zijn er sindsdien 734 vrijdagen geweest.
1: Oh,
0: maar goed, er zitten natuurlijk nog wat vrijdagen bij. Waarbij we niet op zender zijn geweest. Kerst was, Pasen, de hemelse. Nee, dat hebben we allemaal gehad. De Hazes, top 398.
1: Ja, ook nog. In de gloriedagen was dat.
0: Ja. De gloriedagen, ja. Goeie oudheid. rond de 700, denkt Chad.
1: Oké.
0: Dat is een mooi aantal.
1: Dat is een relatief mooi aantal, ja.
0: Dus nog 50 gaan, dat is een jaar.
1: Ja.
0: Ongeveer. Oh ja, 50 vrijdagen. Ja, bij mij wel.
1: Ja, sorry,
0: ik weet niet hoe dat bij jou zit. Maar, ja, dus dan zitten we op 750 uitzendingen.
1: Ja.
0: Nou, het lijkt me wel dat we dan...
1: dat is wel op zich een mooi aantal in ieder geval. Ja, 750.
0: Ja, het lijkt me wel mooi dat we dan bij Umberto zitten of zo. Ik weet niet wie dat tegenwoordig doet, maar...
1: Ja, we willen het er met Umberto even over hebben. Dan,
0: ja,
1: over
0: Jens,
1: het,
0: of weet ik van wie er zit.
1: Ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Het lijkt me mooi dat wij uitgenodigd worden.
1: Nou ja, dat toch, sowieso.
0: Wij hebben put een hoop gebracht.
1: Ja, zeker. Ja. Ja,
0: dat mag wel eens benoemd worden.
1: Ja.
0: He, niemand anders doet het.
1: Dus. Nee, nou dat ten eerste. En je kunt wel onderschatten, maar...
0: Ja, je moet het maar doen.
1: Vrijdagavond gebeuren hier.
0: En we hadden ook wat anders kunnen gaan doen, hè, de vrijdagavond.
1: Juist. Het wordt allemaal wel betaald. Maar goed, dan nog.
0: Dus cadeautjes, biertjes, borrelplankjes kunnen allemaal gewoon naar de studio worden gebracht.
1: Ja, maar volgend jaar hebben we dus over. Hè? Maar dat is dus nu 11 september.
2: De foute plaats. Nog
0: fouter. Ja, het is een beetje een rare datum om wat te gaan vieren.
1: Nou ja, op een gegeven moment verjaardag dingen. even kijken, dan 4 weken terug om erbij. Ja, dan zitten we dus begin augustus.
0: Nou, dat is mooi, dat is het zomerspecial.
1: Ja, dan kan het nog heel mooi weer wezen. Ja. Dus, nou ja, goed. Ja, schrijf het op als vergaderpunt voor de woensdag. Dan moeten we wel even een woensdag prikken dat we er allemaal zijn.
0: Ja, maar dat gebeurt ook
1: dat
0: niet.
1: Dat kunnen we het er ook allemaal over hebben.
0: Ja.
1: Dus nou ja, goed, laten we het een beetje aanhouden. Dan zijn we een heel wend. Ja. 700.
0: Hm. Ja.
1: 700 keer, nou wat is het? 250 in een keer per keer. Nou, dat is geld zat in principe.
0: En dat moeten ze allemaal nog steeds uitbetalen, dus hoe langer ze wachten, hoe duurder het wordt. Ja.
1: Goed, inmiddels bijna 17 minuten over de klok van 7 uur. Wat betekent dat hier staat dat het tijd is voor de foute plaat.
0: Ja hoor.
1: Dus dat.
0: Wat een verzoekje.
1: We hadden een verzoek. Ja. En daar luisteren we in principe graag naar.
0: Ja hoor.
1: Ja, zeker.
0: Nou.
1: En ook voor vanavond wel, dat kan prima. Kijk,
0: wat we nu zeggen.
1: Nou ja, daarom. Kijk, je kunt ook hele gekke dingen aanvragen.
0: Ja. Maar dit is wat er nu is aangevraagd, is gewoon prima. Dus,
1: nou, zeker. Absoluut.
0: Dat kan prima als foute plaat.
1: Dat kan zeker als foute plaat, hoor. Dus wat dat betreft gaat dat prima. Dit is Paul Elstak en Rainbow in the Sky. I wanna see the rainbow high in the sky. Speciaal voor Tobias. Nee, bijna. Dat is toch korter. Dat is eerst wat je leert, hè? Niet door de plaat heen.
0: Nee, ja, dat is weer goed meer.

0: lekker met de pleintjes bezig, puur vaak.
1: Oh. Hey, DJ PL, strak is dat.
2: Zeker.
1: Samen met Rainbow in the Sky.
2: Onlosmakelijk toch voor mij verbonden met New Kids.
1: Ja, ja. Ik zat er even doorheen te kijken, want er zijn meerdere versies van gemaakt, hè. Er is hier nog een versie, want deze wordt nog wel eens gedraaid volgens mij. Het is iets anders, denk ik. Zou die weten
2: ja, ik dit weet niet wat er anders aan is, maar...
1: Ja, daarom. Dit is de langere versie, denk ik. Ja, dit is de langere versie. Maar er was denk ik nog een versie van, maar goed. Maar toen kwamen we dus ook dit tegen, ja.
2: Oh ja, ja, ja, ja.
1: New Kids, ja. En
2: mooi tijd. Heel
1: strak, ja. Ja.
2: Mooie tijd.
1: En op zich blijft het nog ook gewoon goed om te zien.
2: Ja hoor, als ik kan er nu gewoon weer naar kijken hoor.
1: Ja hoor. Prima. Ja. En nog in een deuk om liggen.
2: Ja. Ja. Ja, dat is wel zo. Ja.
1: Dat is nog een hele... Dus dat wat betreft... ja. Goed, DJ Elstak was dat op speciaal verzoek voor Tobias.
2: Come on.
1: Die... geen idee.
2: Ja, leuk dat hij luistert.
1: Ja, dat zou kunnen. Het zou toch kunnen.
2: Ja, dat zeker.
1: Ja.
2: Die houdt van kwaliteit, dus...
1: Ja. Dat zou heel goed kunnen dan.
2: Ja, Goed, zometeen hebben we nog het regionieuws. Ik denk dat er ook wel wat politienieuws is.
1: Ja.
2: Oh, dan moet ik dat zelf weer opzoeken natuurlijk, nu Dennis er niet is.
1: Vervelend, hè, als je dan als je er niet is.
2: Ja, ja, ja. En de redactie bereidt dat ook niet even voor.
1: Nee.
2: Oh ja, ik zie wel wat staan.
1: Nou. Oh, fijn.
2: Dus we hebben zometeen we hebben zometeen wel wat.
1: Nou, mooi. Het is vandaag ook 11 september.
2: Ja.
1: De hele dag al. Toen was het al gebeurd, 25 jaar geleden.
2: Zeker, wat was...
1: Einde van de middag, toch? Daar staan
2: ja, voor ons, eind van de middag. Daar was het in de ochtend.
1: Ja, voor ons.
2: Volgens mij rond 8 uur, 9 uur of zo.
1: Ja.
2: Toen gebeurde het.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja, toen
2: ik zit even te kijken wat ik er nu nog over kan zeggen, maar...
1: Ja.
2: Ik ben dit jaar natuurlijk in New York geweest, dus het komt allemaal wat dichtbij.
1: Ja.
2: En ik heb wel eens in een vliegtuig gezeten.
1: Ja, dat is ook een reden waarom ik niet in zo'n ding stap.
2: Nou, het is allemaal gewoon goed gegaan, hoor.
1: Ah, daarom. Dat overleeft ook meestal wel.
2: Ja, hoor.
1: Ja, dus 25 jaar geleden. Het enige wat me daar dus van schrok van de week...
2: Is dat het 25 jaar geleden is.
1: Juist, ja.
2: Ja. En dat ik het nog weet. Ja. En dat betekent...
1: Ja, ja. Dat je al 25 jaar op deze aardkloot rondwandelt.
2: Nou, het vervelendste is dat ik dus op kantoor zit met mensen. Nou, dat is al vervelend. Maar daar zitten dus ook mensen bij die jonger zijn dan dat ik ben.
1: Ja,
2: en dus we hadden en ook mensen gelukkig die ouder zijn. Hè? Ja. Dus, maar goed, we hadden het dus even over 9-11. En dat iedereen nog wel weet waar die was op die dag.
1: Ja.
2: En dat er dus ook een paar mensen omheen zitten. Nou, ik weet er niks meer van.
1: In het feit dat ze er nog niet waren, zeg maar.
2: Ja, nou ja, ik denk dat ze er wel... Ja, ze waren er wel, te jong.
1: Te jong nog, ja.
2: Te jong, ja.
1: Ja. Ja. Ja. Nou ja, dat was het vooral, want je weet natuurlijk op een gegeven moment... Of september komt eraan, dan weet je ook... Nou ja, 11 september komt eraan. Ja, ja, god, ja. Weet je, het klinkt hard, maar dat is heel vervelend. Maar ja, dat is natuurlijk, ja... Het leven gaat door.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Het
2: ja.
1: is alleen ernstig zat wat er gebeurd is, natuurlijk.
2: Ja. Ja, ja, dat... ja.
1: Ja. Ja.
2: Maar het is inderdaad, maar dat heb ik met alle rampen die herdacht worden.
1: Ik, dat bedoel ik. Dus,
2: uiteindelijk, het is goed dat we het herdenken.
1: Oei wel.
2: Maar
1: het leven gaat ook door.
2: Nou, het enige wat denk ik bijzonder was aan deze ramp. Maar nu wordt het wel heel erg inhoudelijk in één keer dit programma. Ik weet niet of dat helemaal de bedoeling is. Radio 1 kan bellen. Maar het heeft natuurlijk...
1: Ja, Q niet wil. Hè?
2: Of Ongehoord Nederland, zal je zien dat we daar weer worden aangenomen.
1: Zoiets, ja.
2: En dan gelijk weer...
1: Ja, nee.
2: Maar het heeft de wereld wel veranderd die dag.
1: Ja, oh, zeker weten. Ja.
2: En dat maakt het wel bijzonderder dan...
1: ja, zeker.
2: Het ongeluk met de monstertruck in Haaksbergen.
1: Ja, zoiets.
2: Ja, daar zag ik van de week en ik weer voorbij komen.
1: Ja, ja, nee, dat klopt. Ja, zeker weten. Dit is toch wel iets meer impact gehad.
2: En dat dit muziek op de achtergrond, dat is goed.
1: Ja, mooi, hè?
2: Ja, ja, wij zijn ook een...
1: Maar goed, we waren wel een kleine discussie, want er is natuurlijk ook wel muziek bijgedraaid bij dat hele euvel.
2: Ja, blijkbaar alleen in vooral Nederland een hit geweest.
1: Ja.
2: Kwam ik achter.
1: Ja.
2: Ik dacht dat het wereldwijd een hit was, maar dat valt dus wel mee.
1: Ja.
2: En in mijn optiek was er nog een heel bekend nummer, maar ik heb hem nog niet kunnen vinden.
1: Die hebben we nog niet kunnen vinden in het eerste half uur. Maar goed, je weet nooit wat er in het tweede uur kan gebeuren.
2: Dat ik naar huis ga.

0: Ja.
1: Live
0: was dat.
1: Voor degene die denken van, wat is dit in vredesnaam?
0: Ja. En de plaat heet Overkoom.
1: Zeker.
0: Ja, hoe je het ook maar net uitspreekt, uiteindelijk Overkam. Ja,
2: ja, nou, we hadden het er net even over. Ik was eerder dit jaar in New York.
0: Ja.
2: En ben ook bij 9/11 Memorial geweest. Nou, was wel mooi.
0: Nee,
2: ze hebben het wel mooi gedaan.
0: Dat en denk ik ook.
2: Het museum zit onder de plek waar de torens hebben gestaan.
0: Oh ja.
2: En dus daar zit de fundering en zo, dat zit er allemaal nog.
0: Ja.
2: Of allemaal, er zit nog een gedeelte van de fundering.
0: Ja.
2: Dus je ziet echt nog stukken van wat ooit het World Trade Center was.
0: Was, ja.
2: Nou ja, het was wel indrukwekkend.
0: Dat denk ik ook, ja.
2: Er stond zo'n vrachtwagen of een brandweerwagen die dan waar een gedeelte van een van die torens was opgevallen.
0: Oh ja.
2: Ja, dan zie je wel hoeveel impact het heeft.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
2: Maar goed.
0: Zo zijn we 25 jaar later.
2: Ja.
0: En dan sta je hier 700 en nog wat uitzending te maken.
2: Ja.
0: Nou goed, nou wordt het allemaal heel dramatisch.
2: Ja, zitten we er weer, denk ik. Of nog steeds.
0: Ja, of ergens anders.
2: Toch,
3: goedenavond. Dit is het regio nieuws. De politie zoekt een man die op 17 juli een zonnebril.
0: Stop.
2: Mijn werk wordt overgenomen.
0: Ja, dat bedoel ik.
2: Dat is wel lekker.
0: Het is moeilijk allemaal. Ja.
2: Ja,
0: op moment.
4: De politie vraagt uw aandacht.
2: Ja, hoor.
0: Want, ga door, vertel.
3: De wijk zou hebben gestolen. De auto stond afgesloten en werd op de oprit van een woning opgeladen. De eigenaar ontdekte de diefstal de volgende ochtend. Volgens de politie is een Prada zonnebril ter waarde van zo'n €300 meegenomen. Ook was de bedrading van de auto losgemaakt. Mogelijk heeft de verdachte geprobeerd de auto te stelen.
0: Ja.
3: De politie heeft camerabeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt getuigen die hem herkennen of informatie over de zaak hebben om zich te melden. In Ermelo zijn de hulpdiensten vrijdagochtend vroeg gealarmeerd voor een incident aan de Drierweg. De melding kwam kort na 6 uur binnen bij de hulpdienst.
2: Dat is brandweer.
0: Oh, wacht even. Ja, dat is brandweer. Ik klik hem ook gewoon
2: uit. God, dat is wel lekker. We doen tegenwoordig 2 items in 1. Dat is wel...
0: Ik klik het ook gewoon uit.
2: Sorry. Ja, doe ik even brandweer jingeltje dan.
0: Ja, daar ben ik mee bezig.
2: Allemaal gehad.
0: Ja, daar ben ik mee bezig.
2: Ja, als jij dat nou even doet, maar dat is lekker, want dan hoef ik dat allemaal niet meer te doen zo meteen.
3: Informatie over de zaak hebben om zich te melden.
2: Ja.
0: Ja, hier waren
3: in Ermelo zijn de hulpdiensten vrijdag
0: Wacht even, rustig aan. Nou, dat was geen brand, maar...
2: Nou ja, maar de brandweer moest wel komen.
0: De brandweer is wel gekomen.
3: Gealarmeerd voor een incident aan de Drierweg.
0: Ja.
3: De melding kwam kort na 6 uur binnen bij de hulpdiensten.
0: Ja.
3: De brandweer werd met spoed opgeroepen.
0: Nou.
3: Vanuit Ermelo werden brandweereenheden ingezet om ter plaatse te gaan. Ook de meldkamer Oost-Nederland was betrokken bij de inzet. Over de aard en omvang van het incident is verder geen informatie bekendgemaakt.
2: Het is alleen een incident.
3: En tot slot. Dries van den Bergen en zoon uit Harderwijk is uitgeroepen tot versspecialist van het jaar in de categorie visspecialisten. De landelijke titel werd bekendgemaakt tijdens het versfestival in Nijkerk. De verkiezing richt zich op versspecialisten in verschillende categorieën. Volgens Dagblad de Stentor kreeg het familiebedrijf de onderscheiding voor de prestaties als visspecialist. Voor eigenaar Peter van den Berg is de prijs vooral een erkenning voor het team en het ambacht. Het bedrijf begon in 1978 als ambachtelijke palingrokerij en groeide uit tot een veelzijdig visbedrijf met onder meer een visspeciaalzaak, een restaurant, een rokerij en een palingmuseum. En tot zover het VeluWFM Regio Nieuws.
5: Dit is VeluWFM.
0: Zeker, daar luister je naar.
2: VeluWFM. Misschien wel eens een leuk tennisuitje.
0: Het palingmuseum in Harderwijk.
2: Ja,
0: het hoeft helemaal niet ver weg.
2: Nee, het is lekker dicht. Nee, is wat anders dan lichter worden.
0: Ja, juist. Ben ik wel sneller thuis.
2: Ja. Daar wil ik niet meer over nadenken, over dat ik dat toen duurde. Oh, wat mensen.
0: Ja, nou, het is wel leuk voor Peter van den Berg is dan tegenwoordig voor zover.
2: Ja,
0: maar,
2: zeker.
0: Maar voor de vishandel. Ja.
2: Nou,
0: leuk.
2: Ja, namens de hele omroep gefeliciteerd.
0: Gefeliciteerd, Vapstraat. Ja.
2: Moeten we nog wat meer politienieuwtjes doen, nu we toch bezig zijn? Want ik heb nog wat gevonden, hoor.
4: De politie vraagt uw aandacht voor het volgende.
2: Ja, voor de deur van het Chinese restaurant De Nieuwe Lotus aan het Flevoplein in Zeewolde... heeft woensdagochtend een korte tijd brand gewoed.
0: Oh, alweer?
2: Het vuur werd rond... er zijn eigenlijk 2 berichten in 1. Maar er werd rond 6 door de brandweer gecontroleerd... nadat omstanders de brand al hadden geblust. Niemand raakte rond. De voordeur van het restaurant die raakte zwart geblakerd. Voor zover bekend bleek de schade beperkt tot de ingang van het pand. De politie zette de omgeving af en verrichtte sporenonderzoek. Daarbij werd onder meer onderzocht of er sprake is van brandstichting. Nou, zou het.
0: Zou je denken?
2: Het incident volgt 2 weken na een explosie bij dezelfde voordeur.
0: Ja.
1: Dat las ik net ook.
2: Ja, die vond plaats in de nacht van 25 augustus. Ook daarbij vielen geen gewonden. De politie onderzoekt beide incidenten afzonderlijk.
1: Oké.
2: Nou, ik ben geen politieman. En ik, ik zeg ook niet dat ik er heel veel verstand van heb.
1: Nou komt er echt een mening naar boven.
2: Maar ik heb het idee. Ik weet het niet zeker. Er zou een verband kunnen zijn.
1: Zou je denken? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Hetzelfde adres.
2: Ja.
1: Of je hebt echt een hele domme aansteker gehad. Zeg maar. Die dacht van, hey, hier was ik nog niet geweest.
2: Ja, dit voelt wel vertrouwd.
1: Ja, zo ja. Ja. Nou ja, hè. Ja, Chinezen. Ja, ja, nou, moet ervan zeggen. Niet te veel denk, want je voor je het weet, steken ze je de boel in de brand.
2: Ja, ik ken nog een leuk liedje over Chinezen, maar ik weet niet, als we die gaan draaien, weet ik niet of we nog op zender mogen blijven.
1: Nee, daarom dus.
2: Ik denk dat die morgen in de bus wel hoor.
1: En de sollicitaties moeten nog de deur uit.
2: Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja, dan kunnen we deze niet als...
1: Nee, daarom.
2: Als,
1: ja, oké. Okay. Had je nog meer?
2: Ja, nee, er zit nog wat brand okay. Of ambulance nieuws, maar dat is wel heel... dat is niet goed voor de vrijdagavondsfeer.
1: Oh, oké. Okay. Nou, dan slaan we dat over.
2: Nee, dat moeten we niet willen. Ik zag net nog wat, dacht ik. Ja, ja, ja, ja, dit is ook meer ambulance. Nou... Ja, ja, nee, laten we het gewoon zo houden.
1: Nou, dat is ook prima. Ja. Dat is wel ergens toch niet.
2: Het is allemaal een beetje droevig nieuws.
1: Oh, ja, nee. Het is wel vrijdagavond natuurlijk.
2: Dan gaan we hier zitten lachen over mensen die... dat moeten we niet willen.
1: Nee. Niet alles over iedereen zijn rug.
2: Nee, nou, dit is... Oké, nou, ik heb misschien toch nog een leuke gevonden.
1: Oh.
2: Een 17-jarige jongen uit Putten is in Uddel door de politie betrapt op meerdere verkeersovertredingen.
1: Hij heeft hard gereden. Ja, dat was van vorige week. Oh. Hebben we al gehoord. Was in een brommobiel, toch?
2: In de wat?
1: In een scootmobiel, toch? Of een brommobiel of iets.
2: Oh, ja, denk ik
1: wel. Heb je dat gedroomd?
2: Een MMBS. Ja. Ik weet niet wat dat betekent.
1: Ja, dat is voor mij zo'n halve auto is dat.
2: Ja.
1: Maar lees anders eerst even
2: 79 km per uur, terwijl die 25 mag.
1: Ja, juist, dat bedoel ik.
2: Dat is...
1: Dat is iets te hard.
2: Dat is wel wat hard.
1: En dan is de vraag, hoe kan dat? Hè?
2: Ja. Ja, bergaf denk ik.
1: In Uddel?
2: Ja, weer mee.
1: Ja, minimaal. Dan moet je al eens naar Amersfoort of naar Apeldoorn rijden. Ja, dan moet de wind mee zitten.
2: Ja, wind mee.
1: En de bergaf.
2: Ja, iemand duwt in hem.
1: Ja, ja, dan moet je nog een setje meekrijgen. Dan haal je misschien net die 79. Ja. Nou, maar goed, als je de uitzending had geluisterd vorige week, had je dit bericht kunnen
2: horen. Ja, maar goed, ik had een feestje, dus ik heb het niet...
1: dat is ook
2: een
1: excuus.
2: Ik zou eerlijk zijn, ik luister niet altijd alles
1: van ons. Nee, dat zou ik zeker niet doen. Nee, nou, goed, mooi. Nou, dan laten we het daarbij voor nu. Goed.
2: Ik denk, hij stopt ook echt op de
1: timing. Hij liep nog eventjes door, ja.
2: Zonde, dat is een mooie timing.
1: Het was een hele mooie timing geweest, ja, voor de volgende namelijk. En dat is wel geteld deze. Ik wil het even bij jou gaan komen. Laten spelen moeten we iets op toeren, denk ik.
2: Even wat invetten.
1: Het is toch voor de vrijdagavond, hè. We hebben al genoeg treurigheid gehoord, dus iets meer gas erop.

0: Facelift was dat.
1: Zeker.
0: En voor degenen die meeschrijven, Vol Gas heet dat. Ja, Vol Gas. Mooi apres-ski. Oud plaatje in ieder geval, zeg maar. Dus ja, ook wel eens leuk.
1: Ja.
0: Punt.
1: Zo, ja, nee, ik was twee dingen tegelijk aan het doen. Dat gaat even.
0: Dat gaat de hele avond niet heel best. Dus
1: Nee. En ja, je blijft het toch proberen. En het gaat gewoon niet goed. Maar misschien in de tweede uur dat het dan wil.
0: Dat zou heel goed kunnen. Ja, bij dit stof, hè.
1: Heb jij nog wat op de planning staan voor dit weekend?
0: Nou, niet heel veel, nee.
1: Oh.
0: Nee.
1: Vorige weekend moest je draaien, zag ik?
0: Vorige weekend moest draaien. Ja. Toen kwam ik nog...
1: Kijk, nu wordt het leuk. Nou komen er...
0: Nou, valt best mee, hoor.
1: Jawel, nu wordt het leuk.
0: Ja, valt best mee. Er kwam er eentje aanvragen om. Nou, wat was het? 3 uur of zo, denk ik. Ja, om en erbij 3 uur.
1: In de nacht.
0: Ja, dat schijnt allemaal s'nachts te moeten of zo. Ik weet het ook niet.
1: Alle mensen.
0: Ik stem ook voor, hoor. Gewoon om 8 uur beginnen. 1 uur in je bed. Klaar.
1: Nou,
0: lekker rustig. Trammeland. Maar goed, daar hebben mensen een andere mening over.
1: Ja.
0: Maar goed, dit was dus om en bij 3 uur. Kwam er eentje... Jekyll en Hyde aanvragen.
1: Ja. Zo.
0: Ja.
1: Wow.
0: En het stomme is, ik heb dat vorige week hier nog gedraaid, volgens mij.
1: Oh?
0: Ja, dat is nog het meest stomme verhaal.
1: TikTok-trend, dus, denk ik.
0: Ik denk het, ja. Ja, ik
1: en hoor je dat dan ook zo... Moest je toch...
0: Jumpstel heet dat,
1: Ja,
0: kan ik niet.
1: Nee, dan moest je toch ook zo, dan kon je toch ook met je vingers zo nadoen?
0: Ja, dat zou ik, ja. Want het is een aftreksel van het hakken, toch?
1: Ja.
0: Echt het gabberhakken, zeg maar.
1: Ja, ik kon dat ook niet door.
0: Nee, ik ook niet.
1: Was ik helemaal niet bij muziek.
0: Ik ben niet de voor uiteindelijk, maar...
1: Ja.
0: Ja, maar ja, dus dat stond er nog bij, ja, toevallig. Okay. Ja, dat was op zich grappig. Ja. Nee, voor de rest niet veel van het weekend. Jij dan?
1: Morgen ga ik eens even bij voetbalwedstrijd van mijn nichtje kijken.
0: Oh ja.
1: En dan stap ik in het busje.
0: Oh.
1: En dan gaan we richting Duitsland.
0: Ah, oh, zo.
1: En dan gaan we daar naar een wedstrijd van Aluminia Agen kijken.
0: Aha.
1: Ja, tegen iemand anders.
0: Ja, dat is te hopen.
1: Ja.
0: Ja, anders
1: wordt het gewoon de training.
0: Ja.
1: Misschien mogen ze zelf meedoen.
0: Ja.
1: Nee, dus die wedstrijd begint om 4:30. Dus we zijn een goede dag onderweg.
0: Ja, nou leuk.
1: En zondag...
0: Formule 1.
1: Oh ja, dat gaan we zondag wel eens even kijken. Op de Madring.
0: Madrid.
1: Madring, hoe heet ze dat ding?
0: Ja, zoiets. Nou. Ik heb vanmiddag even die vrije training 2 zitten kijken. Klein stukje, maar...
1: Ik zag een rode vlag.
0: Ja.
1: Dat was het moment dat ik inkwam.
0: Oh.
1: Dus toen heb ik hem weer uitgezet, want er gebeurde niks.
0: Nee, toen gebeurde
1: het
0: niks.
1: Het schijnt een heel gevaarlijk circuit te zijn.
0: Het is, ik denk wel snel een circuitje van wat ik gezien heb.
1: Ja, het deed me een beetje denken aan Jeddah.
0: Ja. God is ook wel een antwoord. Dan moet die banking erin zitten.
1: Oh ja, het is hetzelfde ontwerper. Als die de...
2: Het verheugt me zeer dat u met zulke grote getallen luistert naar de kerkradio vanuit Bentelo.
1: Ja, dat is.
2: De collecte zal vandaag 1 euro.
0: Ja, we gaan ook verder, hoor. Anders
2: en die kunt u op de rand van de kerkbank neerleggen.
0: Ja, zeker. Voor het onderhoud van de antenne.
2: Voor het onderhoud van ons antennepark.
0: Ja, ons antennepark.
2: Bij het einde van deze kerkelijke reclameboodschap.
0: Zeker.
2: Amen.
0: Amen. Wat ons brengt bij de piratenplaat van vanavond?
1: Dat is een goeie.
0: Of iets in de in die richting.
3: Ja.
0: Ja, als je denkt dat die komt.
3: Nida.
1: Nou, dat zou ik fijn vinden. Een stukje cultuur naar de mensen toe.
0: Ja, dat kan wel. Het is keer wat anders. Dit zijn de Stoopjes en die hebben het over de achtbaan.
1: Ja.
0: En jij bent groot fan van de Stoopjes, dus ja.
1: Ja hoor, ik heb shirts van ze.
0: Oké. Okay.

0: allemaal.
1: De stoopjes.
2: Ja hoor. Lekker met de pleintjes bezig, buurvrouw.
1: En over de achtbaan ging dit.
0: Ja, en ik wil dat. Ja, goed. Oh, dit is ook een goede plaat hoor. Ja. daarover gesproken, ik ben groot fan van de stoopjes. ik kan er gewoon eerlijk over zijn.
1: Nou, zeker.
0: Zeker. Maar dan verwacht je dat ze een mooie clip hebben in Walibi of de Efteling. Zoiets. Die wordt wel eens benoemd. Of doe dan nog de kermis. Ja. Maar zij staan gewoon in de lokale speeltuin. Dat is echt, ja, dat is echt goed. Ja, ik ben groot fan.
1: Ja. Nou ja, goed.
0: De stoopjes supporten Til Adai.
1: En we gaan door. Want... inmiddels 13 minuten voor de klok van 8 uur.
0: Ja. Dus de tijd voor...
1: De hoogste tijd voor het tennismomentje. Back to the basement.

0: Het komt niet uit het sportlijstje van Dennis. Dat gaat helaas niet. Kunnen we niet bij.
1: Ja, het is een veel te hoog tempo.
0: Ja, als je moet hardlopen, dan leg je het af.
1: Nou.
0: Dit week is en Super Duper Fly.
1: Zeker.
0: Dat was het stemmingsmomentje van vanavond.
1: Ja, la la la la la.
0: Ja,
1: toch?
0: Niet.
1: Oh.
0: Ja, nee, zeker niet. Nee. Goed, dat brengt ons...
1: Hoe kom je nou weer aan dit muziekje?
0: Ja, dat staat hier.
1: Dat heb ik nog nooit gehoord.
0: Dit staat in de map. Nee, dit is ook van de warming-up.
1: Ah.
0: Dus dat zal op zaterdag
1: is dat
0: ochtend zijn.
1: Muziek? Dan zou ik het graag uit willen hebben.
0: Nee, volgens mij is het gewoon van de sportuitzendingen van hier.
1: Oh, moet ik wel zeggen. Afgelopen weekend was DVS tegen Sparta Nijkerk.
0: Oh ja, dat klopt.
1: Daar ben ik geweest.
0: Wat is dat geworden?
1: 3-1 voor Sparta Nijkerk.
0: Oh, wel voor Sparta Nijkerk.
1: Ja, werelds. De eerste 3 punten van het seizoen zijn binnen.
0: Oh, ja.
1: Na
0: ja.
1: 12 wedstrijden. Zonde. Dus dat is lekker.
0: Ja.
1: Maar goed, DVS heeft nog geen enkele keer gewonnen. Dus sfeer zat er goed in.
0: Nou, gezellig. Nou hier heb je nog zo'n 25 jaar oude geplaat.
1: Zo!
0: Het is echt niet normaal. Dit is heel slecht voor je ego, dit.
1: Dat moeten we niet meer doen.
0: Nee, dit moeten we een beetje mee ophouden, denk ik. Ik zie dat ook voor het eerst. Is hij ook al 25 jaar oud? Ja, meer nagaan. Ja, misschien nog wel ouder. Dat is niet origineel. Dat is jammer. Daddy DJ,

0: Even een kleine ingreep.
1: Ja.
0: Ja, heel goed. Ja, heel goed. Teddy DJ, ja, nou, dan moet ik wel het origineel draaien. Even.
1: En dan zet je weer jezelf aan.
0: Ja, dat klinkt wel beter.
1: Oh, nee, je bent wel.
0: Dat klinkt wel bekender.
1: Okay, ja, oké. Okay. Ja. Dat is al het tempo.
0: Dat is iets ander tempo dan dit, ja. Teddy DJ, het origineel dan eindelijk.

0: vragen me nog af hoor, of dit origineel is.
1: Ja.
0: Maar ik zal toch eens een keer dat singeltje boven water komen.
1: Ja. Ja. Daddy DJ was dat. Nou, best wel een hele hoop op zich. Maar...
2: Ja, ja, ja, maar we horen er binnenkort meer over.
0: We horen er meer van.
2: Goed, het verwijsloket Veluwe Gezond blijft 3 jaar langer.
0: Ah, wat fijn.
2: Ja.
0: Wat fijn.
2: Maar het is niet alleen maar goed nieuws. Oh. Monuta die sluit namelijk het uitvaartcentrum Voorthuizen. Ach. De regionale functie verdwijnt.
0: Ai, dat is vervelend.
2: En dan vuurwerk inleveren. Inwoners van Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolden moeten de gemeente uit. Oh ja, oh. Als je dit wil inleveren. Ik zat ook te denken, nou, ik ben benieuwd.
0: Ja, je moet naar Amersfoort zo denken.
2: Ja, nee, goed, dan maken we ons ook uit. Dan Harderwijk maakt zich op voor de 10e editie van Blije Bietjes Food Festival.
0: Dat is van het weekend, ja.
2: Ja.
0: Hallo.
2: En dan Ermelo krijgt vanaf 2000, let je even op, krijgt vanaf 2027 blauwe papiercontainers.
0: Ach, wat fijn.
2: Ja.
0: Nog zo'n ding op de oprit.
2: Ja, dat wordt hartstikke leuk, hè.
0: Nou.
2: Dan Putters Stoomgemaal opent de deuren tijdens de Nationale Monumentendag.
0: Ah,
2: dat is morgen.
0: Dat morgen?
2: Ja.
0: Oeh. Als je niks te doen hebt, dan jij hebt wat te doen.
2: Ja, ik heb wel wat te doen, dus...
0: Ja, dan kun je mijn hoofd slaan.
2: En toch prachtig nieuws, maar je zal het ongetwijfeld hebben meegekregen. De Hardenbergenbrug op de 28.
0: Oh ja, ja, sorry.
2: Dat bij Nijkerk richting Utrecht weer open.
0: Ja, ja, ja.
2: Dat is fijn, want ik moest een kleren aan het omdraaien.
0: Ja, dat zal ja. Oh ja, dat
2: ik ben er niet gelukkig van.
0: Nee.
2: Dan de Vitaliteitsclub Putten doet mee aan de Landelijke Beweegchallenge.
0: Ah, heel goed. Ja. Heel erg goed.
2: Het fijn dat Dennis er ook aan meedoet.
0: Ja, dat denk ik dan ja.
2: Ja. Gratis OV inloopspreekuur in Bibliotheek Putten.
0: Ah.
2: Aankomende maandag. Iedereen. Ja hoor.
0: Ah. Safe bij de bel.
2: Da-da-da-dam, pam.
0: Ja, en nu.
2: Ja.
0: Hoogstaand.
2: Dat is toch maar heel even
0: van dit programma. Ja, dat wordt een heel kort versietje dit, maar...
2: Maakt niet uit. Gewoon even een stukje. Voor het gevoel.
0: Voor het gevoel. Ik had eigenlijk Monique Smit willen draaien, maar...
2: Oeh, jij hebt een nieuwe, hè?
0: Ja.
2: Ja, je hebt een lijstje gezet.
0: Ja, ik zag het. Maar toen kwamen we dit tegen.
2: Ja.
0: Uit de 90's. Moet je nagaan.
2: Mooie tijd.
0: Hele mooie tijd. Een heel klein stukje Poco Logo met de Poco Logo song. Oh nee.
2: Jawel.

0: Een heel kort stukje, zoals we zeiden. Ja, helaas, ja, ik kan er echt niet heel veel meer dan maken dan dit namelijk. Poco nou. Loco Gang was dit, samen met de Poco Loco Song, volgens
1: is
0: mij.
1: Is een goed moment om onze... om mijn itemje weer een keertje van stal te halen volgende week.
0: Ja. Nou ja, als je de volgende week bent.
1: Laten we eens beginnen met de plaat waar we deze week mee zijn geëindigd.
0: In principe komt deze weer boven in de lijst volgende week. Dus dat scheelt.
1: Ja, totdat iemand anders weer...
0: rustig laten staan, dan moet het eigenlijk goed komen. Dan gaan we proberen volgende week om dat toch in leven te brengen.
1: Ja, wat een moment. Mijn grootste bijdrage
0: is 700 uitzendingen gaat
1: doen. Ja.
0: Goed, voor
1: ik
0: nu
1: ben er.
0: Kunnen we er niet meer van maken.
1: Ik ben er
0: dit.
1: Helemaal niet volgende week. Zo. Ja, maar sorry, ik heb
0: een bruiloft. Ja, dan wordt het lastig.
1: Misschien kan ik tussendoor gewoon even voor een kwartiertje komen.
0: Oh, ik ben er wel voor. Ja. Goed weekend en tot volgende week.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakte bij het busongeluk in Zwitserland... mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
4: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
3: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaat, Debat, wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk.

0: FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: And now, ladies and gentlemen, Flashback Shadow.
2: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
3: Met Marcel Hergaarden.

En we zijn begonnen met de Flashback Radio Show. Leuk dat je luistert. Twee uur lang de heerlijkste hits op jouw radio. Zoals deze van de SOS Band, For Your Love. Dat kwam natuurlijk uit het begin van de jaren 80.

0: nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Het verwijsloket Veluwe Gezond in ziekenhuis in Jansdal in Harderwijk blijft nog 3 jaar bestaan. De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde blijven het loket gezamenlijk financieel ondersteunen. Het loket helpt inwoners bij gezondheidsproblemen die samenhangen met onder meer stress, schulden, eenzaamheid, slaapproblemen en leefstijl. Bezoekers krijgen advies en worden zo nodig doorverwezen naar passende ondersteuning in hun eigen gemeente. Het loket bevindt zich in de centrale hal van ziekenhuis in Jansdal in Harderwijk. De ondersteuning is gratis. De Ermeloze Gerdien Bertram Troost is benoemd tot nieuw lid van de Onderwijsraad. De ministerraad heeft haar benoemd voor een periode van 4 jaar die ingaat in januari komend jaar. Volgens het Ermeloos Weekblad behoort Bertram Troost tot de 5 nieuwe raadsleden. Ze is hoogleraar onderwijs in levensbeschouwelijk en pedagogisch perspectief aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze groeide op in Ermelo en volgde onderwijs aan de Koningin Juliana School en het Christelijk College Groevenbeek. En tot slot, bij restaurant De Nieuwe Lotus aan de Torenstraat in Zeewolde heeft vrijdagochtend opnieuw een explosie plaatsgevonden. De melding kwam rond 6:15 bij de politie binnen. Bij de explosie raakte de ruit van de ingang beschadigd. De politie heeft daarop de omgeving afgezet en is een onderzoek gestart. Voor zover bekend zijn nog geen personen aangehouden. Het is al de 3e keer in korte tijd dat het restaurant wordt getroffen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Veluwe FM.

En dat waren twee of drie volgers. Donna Allen, Sirius. En daarvoor de Stefan Dessen Show. Met een track van iets meer dan een jaar geleden. We gaan zo meteen naar het einde van uur 1. Blijf lekker luisteren. Straks nog een uur te gaan op jouw radio. Met nog een uur Flashback Radio. Hier is Omar Chandler. Beetje rustig gedaan. Hier is The Love Tangle. Tot straks na reclame en nieuws.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit. Terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden, die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
1: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen, bij gebrek aan overeenstemming, voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
3: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen, ook van de Zwitserse autoriteiten.
1: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York. Op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. En vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag

Dave Meskel. Dave Meskel hoorde je samen met Harry Cambridge in de Flashback Radio Show. We Got Love. Even een kleine kikker in de keel. Dat kan gebeuren. Back to the 80s, 1984, Terry Wells en I'll Be Around.

0: nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Monuta sluit maandag het uitvaartcentrum op begraafplaats Diepenbos in Voorthuizen. De locatie, die al ruim 50 jaar wordt gebruikt voor afscheidsdiensten, verdwijnt daarmee als uitvaartlocatie. Omroep Gelderland meldt dat Monuta het centrum nog maar enkele keren per maand gebruikt. De sluiting heeft gevolgen voor zowel Voorthuizen als de bredere Veluwe. Uitvaartondernemers uit de omgeving maken regelmatig gebruik van de aula en wijzen erop dat vooral voor niet-kerkelijke afscheidsdiensten geschikte alternatieven beperkt zijn. Ook de mogelijkheid om na een uitvaart op dezelfde locatie samen te komen komt te vervallen. In het Nationaal Hippiecentrum in Ermelo vindt dinsdag 15 september de jaarlijkse veulenveiling Prinsjesdag plaats. Tijdens de veiling worden 43 geselecteerde springveulens aangeboden. De collectie is samengesteld met het oog op de eisen van de moderne springsport. Volgens de website horses.nl, dat over de veiling bericht, is bij de selectie onder meer gekeken naar atletisch vermogen, correctheid, uitstraling en genetische kwaliteit. En tot slot, inwoners van Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde kunnen hun overgebleven consumentenvuurwerk deze maand gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Een lokaal inleverpunt is er echter niet. Wie van de mogelijkheid gebruik wil maken, moet daarvoor de gemeentegrens over. De landelijke inleveractie loopt tot en met 9 oktober. Aanleiding is het landelijke vuurwerkverbod voor consumenten dat op 1 augustus dit jaar is ingegaan en is vastgelegd in de wet Veilige Jaarwisseling. Voor inwoners van de 4 gemeenten is de dekking van de landelijke inleveractie opvallend beperkt.

old school grooves in de Flashback Radio Show. Sylvester and the Mutual Attraction. We gaan een nieuwe track draaien. Danny Foster samen met Broke. Saturday Night.

je klaar voor de zaterdagavond met Danny Foster en Rogue. Saturday Night, Chris Beck's remix hoor je. We doen nog even een oldie van Sun, een albumtrack. Hier is de Deep Rooted Feeling.

Jonas Sun, een album trekkende Deep Rooted Feeling hier in de Flashback Show. Hey, daarmee komen we aan het einde van de uitzending van deze week. Ik bedank je alvast voor het luisteren. Ik spreek jullie graag volgende week opnieuw voor een nieuwe aflevering. Weer met nieuwe oude hits, nieuwe hits. Je hoort het allemaal weer voorbij hier op jouw radio.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. En dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
2: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
1: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Rotterdammer, die nu wordt vervolgd, bestuurde de auto. Het OM verdenkt de man onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De Nederlandse 3x3 basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje. En de Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 3-1. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer vanavond: op veel plekken kan er mist ontstaan. Vannacht blijft het droog. Morgen eerst grijs, in de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Dries van den Bergen en zoon uit Harderwijk is uitgeroepen tot versspecialist van het jaar in de categorie visspecialisten. De landelijke titel werd bekendgemaakt tijdens het versfestival in Nijkerk. De verkiezing richt zich op versspecialisten in verschillende categorieën. Volgens Dagblad de Stentor kreeg het familiebedrijf de onderscheiding voor de prestaties als visspecialist.

0: en er is verder geen informatie bekendgemaakt. En tot slot, de politie zoekt een man die op 17 juli een zonnebril uit een auto aan de Middelaan in Harderwijk zou hebben gestolen. De auto stond afgesloten en werd op de oprit van een woning opgeladen. De eigenaar ontdekte de diefstal de volgende ochtend. Volgens de politie is een Prada zonnebril ter waarde van zo'n €300 meegenomen. Ook was de bedrading van de auto losgemaakt. Mogelijk heeft de verdachte geprobeerd de auto te stelen. De politie heeft camerabeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt getuigen die hem herkennen of informatie over de zaak hebben om zich te melden. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. The sun.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommige van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
2: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En dit is je ergste nachtmerrie. Als elke busreisorganisatie, dit is je grootste angst in het seizoen, dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
1: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flávio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flávio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Cannes. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom de radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.
1: Kwart over zeven op zondagmorgen hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt:

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regionieuws. Monuta sluit maandag het uitvaartcentrum op begraafplaats Diepenbos in Voorthuizen. De locatie, die al ruim 50 jaar wordt gebruikt voor afscheidsdiensten, verdwijnt daarmee als uitvaartlocatie. Omroep Gelderland meldt dat Monuta het centrum nog maar enkele keren per maand gebruikt. De sluiting heeft gevolgen voor zowel Voorthuizen als de bredere Veluwe. Uitvaartondernemers uit de omgeving maken regelmatig gebruik van de aula en wijzen erop dat vooral voor niet-kerkelijke afscheidsdiensten geschikte alternatieven beperkt zijn. Ook de mogelijkheid om na een uitvaart op dezelfde locatie samen te komen komt te vervallen. Inwoners van Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde kunnen hun overgebleven consumentenvuurwerk deze maand gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Een lokaal inleverpunt is er echter niet. Wie van de mogelijkheid gebruik wil maken, moet daarvoor de gemeentegrens over. De landelijke inleveractie loopt tot en met 9 oktober. Aanleiding is het landelijke vuurwerkverbod voor consumenten dat op 1 augustus dit jaar is ingegaan en is vastgelegd in de wet Veilige Jaarwisseling. Voor inwoners van de 4 gemeenten is de dekking van de landelijke inleveractie opvallend beperkt. De dichtstbijzijnde mogelijkheden liggen onder meer in Almere, Arnhem, Deventer, Lelystad en Utrecht. En tot slot, in Ermelo zijn de hulpdiensten vrijdagochtend vroeg gealarmeerd voor een incident aan de Drierweg. De melding kwam kort na 6 uur binnen bij de hulpdiensten. De brandweer werd met spoed opgeroepen. Vanuit Ermelo werden brandweereenheden ingezet om ter plaatse te gaan. Ook de meldkamer Oost-Nederland was betrokken bij de inzet. Over de aard en omvang van het incident is verder geen informatie bekendgemaakt. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM. Drop it.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakte 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.